0: melden dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je. Met niemand minder dan de allerleukste collega, Helien.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Wat heerlijk.
1: Lekker wakker worden.
0: Ah, zo, nou, potverdorie zeg. Ah, nou, lieve Helien, ben je er klaar voor?
1: Lieve Rhea, ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er hartstikke klaar voor, want... Ja? We hebben een boordevol programma vandaag.
1: Gezellig.
0: Allerlei lekkere plaatjes. Ik hoorde van jou net een aantal hele fijne die voorbij gaan komen. We gaan mensen vertellen over wat er allemaal aan live programmering is deze week.
1: Nou, veel ook, hè?
0: Zo, potverdorie. Nou zeg. En we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, ik hoop dat jij je tropische outfit aan hebt, Helien.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Want vandaag,
1: je ziet het.
0: Woensdag 2 september, vieren wij een bijzondere dag.
1: Nou, vertel.
0: Het is de internationale dag van de kokosnoot.
1: Wauw, echt? Ja. Nou, het is wel echt super chill. Ja. Ik zat gisteren nog van die Nisa kokoskoekjes te eten.
0: Nou, kijk, daar ga je. Vandaag zetten we deze harde tropische vrucht in het zonnetje. En terecht, want de kokosnoot is een echte alleskunner. Of je nou houdt van kokoswater na het sporten, kokosmelk in je curry of gewoon de lekkere geur van je zonnebrandcreme. De kokosnoot is overal. Net als de Belastingdienst. Wist je trouwens dat de kokosnoot officieel helemaal geen noot is?
1: Maar, nee, het lijkt op een noot, maar het is geen noot.
0: Het is een steenvrucht.
1: Een steenvrucht?
0: Ja. Nou, dat is weer een mooi feitje om vandaag mee te scoren bij de koffieautomaat.
1: Maar wat is een steen... Wacht even hoor.
0: Een steenvrucht,
1: is
0: ja.
1: Is hard van buiten, zacht van binnen? Ja. En in plaats van zacht van buiten, hard van binnen?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Kijk. Nou, kijk. Dus breek vandaag lekker een kokosnoot open. Pas op met een hamer, hè, jongens. Want die krijg je gewoon keihard weer in je eigen snoetje. En dat lijkt niet de bedoeling. Of gooi wat kokosrasp door je ontbijt. Heel lekker. Mm. En wij draaien in ieder geval een heerlijke tropische plaat om in de stemming te komen van de kokosnoot. Het is Harry Nilsson. En Harry Nilsson vertelt ons alles over waar je beter van kunt worden met een kokosnoot.

0: Ja, je hoorde een oude powerplaat van ons, Edge of Desire. Ja, hartstikke lekker is dat. Van Maliwe en Jonas Blue. Het is Internationale Kokosnotendag.
1: Ja.
0: Ja, daar was je bij.
1: Ja.
0: Kokosnoten, dan moet ik altijd denken aan Kinderen voor Kinderen. Op een onbewoond eiland.
1: Oh, ik moet altijd denken aan Otje.
0: Otje?
1: Ja.
0: Dat is wel een fantastisch boek. Annie M. G. Schmid.
1: Ja, nou, het is dus ook een serie van.
0: Is er een
1: van Joram Luurs. Dat is echt heel oud. Echt heel oud.
0: Oh, wow.
1: Maar daar hebben ze dus ook een liedje over een kokosnoot. Kokosnoot. Een kokosnoot, een eiland. Echt geweldig.
0: Ah, fantastisch. Ja, ja, eilanden en kokosnoten lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik heb vandaag toch iets.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ik heb opmerkelijk eilandnieuws.
1: Joh.
0: Ja. Yeah. Er is een... Dit was de kop die ik las, waardoor ik meteen getriggerd was. Drijvend eiland met bomen, duikt op in Canadees meer en verdwijnt weer.
1: Oh?
0: Ja, dat was bijzonder. Maar het blijkt toch allemaal verklaarbaar. Het is een stuk land met bomen en andere planten, niet alleen bomen. Geen kokosnotenbomen trouwens.
1: Helaas, helaas.
0: Maar dat drijft op het Willistonmeer in Canada. En dit bijzondere eiland, we gebruiken de term nu een beetje...
1: Ja, het vlot, het bomenvlot,
0: lijkt dus van de oever te zijn losgekomen en verplaatst zich over het water. Al dus een Canadese nieuwszender. Nou, er was een watersporter bezig, daar gezellig, zag ineens een eiland waarvan die dacht, wacht even, dat klopt niet. Hier hoort geen eiland te zijn. Dus die maakte daar foto's van en plaatste ze op Facebook. Want dat is wat je doet als je watersporter bent.
1: Precies.
0: En er is een energiebedrijf, dat heet BC Hydro. En die beheren het stuwmeer waar dit gebeurt. Die had eigenlijk nog nooit van een drijvend eiland gehoord. Dus die zeiden, nee, deze meneer hallucineert. Die heeft een soort van zeekomkommer gegeten en is daar een beetje gek van geworden. Maar omdat er tegenwoordig namelijk heel veel AI-gemaakte video's rondgaan...
1: Ja, het had gewoon gekund, hè?
0: Hebben zij het eerst afgeschreven als... er is weer een of andere grapjas bezig geweest met AI. Het heb allemaal niet waar. Maar toen kwamen er satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA binnen. En daar staat, er is wel een eiland. Ze hebben een hele lieve foto gevonden. En dan hebben die mensen van ESA er een pijltje naartoe gegeven. Kijk dan, hier is die. Ja, nou ja, op 21 juli was het heel duidelijk te zien op de beelden van de Sentinel-2-satelliet. En op 5 augustus was die weer even weg. En toen plopte die weer op. Het wordt geschat dat het zo'n 70 meter breed is en 140 meter lang.
1: Dat is best groot.
0: Dat is niet even een kruimeltje, hè?
1: Nee, maar dat is, ik dacht even, dit is zo'n soort, ja, een dotje.
0: Nee, dit is een dot.
1: Het is gewoon een hele schiereiland geworden.
0: Ja, precies.
1: Wauw.
0: Nou, het is onduidelijk hoe het nou precies is ontstaan. Een mogelijke verklaring is dat hoge waterstanden ervoor hebben gezorgd dat een stuk grond met bomen en planten van de oever is losgekomen.
1: Dat kan.
0: Nou ja, en het bereikte eerder dit jaar dat meer voor het eerst in 14 jaar zijn maximale waterstand.
1: Ah.
0: Dus mogelijk is daardoor materiaal losgekomen dat jarenlang langs de oever had vastgezeten. Ja. Zichzelf eraan had vastgeplakt. En nu dacht, I'm free! Ja, als de reservoirs vol zijn, kunnen de hogere waterstanden materiaal omhoog stuwen dat mogelijk langs de kustlijn of in een beschutte baai zichzelf had vastgezet.
1: Ja, dat kan.
0: En dan drijft het lekker verder. Maar het is nogal een stukkie.
1: Dus wat gaan ze er nu mee doen dan?
0: Ja, naar kijken.
1: Oh, ze
0: gaan het niet terugplakken, ze gaan het niet afbreken. Het is gewoon een mooi fenomeen om naar te kijken.
1: Oh, nou
0: een
1: toch?
0: Heus island in the stream.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk? Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Is dit niet gewoon gejat van de Joker?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Of andersom, nee.
0: Nou, dat denk ik niet. Die waren veel eerder.
1: Nee, maar dat is inderdaad wel hetzelfde baslijntje. Hetzelfde baslijn.
0: Geeft dat niet. Jullie hoorden, je had het ongetwijfeld al door, Shaggy en Rayvon met Angel. Zeer enthousiaste liefdesode voor de mensen die nog niet helemaal wakker zijn. Over nog niet helemaal wakker gesproken. Het is tijd voor Longing for that Lazy Sunday met Helene.
1: Ja.
0: Want wat gaat er zondag gebeuren, Helene?
1: Nou, zondag is natuurlijk Helene's huiskamersessie.
0: Woehoe!
1: En voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik dat al een paar jaar geleden heb georganiseerd in Amsterdam en omstreken. Maar het nu dus bij Girl Power Radio mag doen.
0: Wij zijn zo blij.
1: Ja. Nou, zondag om tussen 3 en 5 is het natuurlijk hier te beluisteren op Girl Power Radio.
0: Zeker.
1: Maar het zou natuurlijk leuker zijn als jullie naar ons toe komen. En dat kan bij Annabel. Lekker in Rotterdam, lekker centraal. Het is 5 minuutjes
0: naast
1: lopen.
0: Het station.
1: Ja, het is echt ideaal. Dus wees erbij. Voorverkoop is €7,50 plus €1,50 servicekosten. En aan de deur wordt het een tientje. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis welkom.
0: En wat gaan we dan zien? Nou,
1: Goed verhaal,
0: superleuk,
1: lekker kort.
0: Ik ben blij dat je geld van me wil, maar waarom ga ik jou geld geven?
1: Ja. Nou ja, de huiskamersessies is eigenlijk een beetje om mijn mede-songwriters ook een beetje in het zonnetje te zetten. Dus eigenlijk is het een beetje tegenovergestelde van Gepos,
0: ja.
1: Girl Power on Stage. Maar dan akoestisch en met songwriters.
0: En wie gaan we zien deze zondag?
1: We gaan Janice May. Ja, ik ken haar als Jessie Noakes.
0: Ze heeft meer alter ego's.
1: Ja, nee, Jessie Noakes is echt haar naam. Maar Janice May is dus haar artiestennaam. En zij zingt jazz.
0: Oeh.
1: En zij komt samen met bassist Kunuku. Kunuku die wordt heel vaak gedraaid ook op andere radiostations. Dus ja. Die is al lekker aan de weg aan het timmeren. Die komen lekker zingen en spelen. En daarnaast, en dan maak ik meteen de aankondiging voor het volgende liedje, komt
0: zeker.
1: Bram van Lange. En Bram van Lange is echt een rot in het vak.
0: Ja.
1: Een echte. Hij speelt ongeveer 150 shows per jaar.
0: Holy. En hij heeft gewoon tijd om naar ons toe te komen.
1: En hij zit nu zelfs nog in Litouwen, want hij heeft daar nog een tour. En dan komt hij naar ons toe.
0: Nou.
1: Dus ben erbij, 3 uur.
0: Ja, en als je wil weten hoe die klinkt. Hij klinkt zo, once again, Bram van Lange in een live versie at The Hidden Gem. Oh.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? Luister en huiver.
2: Ik luister en huiver.
1: Het is namelijk Internationale Dag van de Kokosnoten. De oplettende luisteraar weet dat inmiddels. En we noemen het wel een kokosnoot, maar botanisch gezien is het dus geen noot. Het is een steenvrucht.
2: Hard van buiten, zacht van binnen.
1: Maar, pas op, het gaat ook om de harde kern. Een persik en een kers zijn ook steenvruchten. Want die hebben zo'n pit met zo'n... Weet je wel? Zo'n rare pit.
2: Maar is een amandel dan ook een steenvrucht?
1: Dit is een goede vraag. Dat gaan we googlen. Maar nu nog even niet. Want het nutteloze feitje van vandaag gaat niet over wat voor vruchten de kokosnoot is. Maar over hoe goed die kan zwemmen.
2: Ja. Er zit lucht in. Dus
1: dat. Ja, als die van de boom in zee valt op dat drijvende eiland ergens bij Canada, dan kan die gerust 4,5 maand blijven ronddrijven zonder zijn kiemkracht te verliezen.
2: Echt?
1: Ja. Dus als die daarna ergens aanspoelt, kan die weer een nieuwe kokosnootboom maken.
2: Wat cool.
1: Ja, en in die tijd legt hij zo'n duizenden kilometers af om ergens op een heel ander tropisch eiland weer aan te spoelen en een nieuwe boom
2: wat
1: te worden.
2: Een parasiet eigenlijk.
1: Een soort van. Ja.
2: Oh, wat vet.
1: Ja, nou ja, mocht je je vandaag een beetje stuurloos voelen en maar wat ronddobberen op je werk, je bent gewoon een kokosnoot die op zoek is naar zijn of haar eigen paradijs. Of naar zijn eigen bandnaam, zoals Kid Creole en The Coconuts.

0: Ja, onze vriendinnen van En Vogue met My Lovin'. Ze stonden laatst in Rotterdam.
1: Ja, dat zei je net.
0: Ja. In de Doelen.
1: Waarom wordt dat nergens aangekondigd?
0: Nou ja, het wordt wel ergens aangekondigd. De nieuwsbrief van de Doelen. Maar ja, die hebben we allebei niet.
1: Ja, ik mis dat soort dingen gewoon altijd. Ja. En dan denk ik de dag daarna, waren die er?
0: Ja, joh.
1: Dat is altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Nou ja, we gaan proberen je voortaan meer in de loop te houden. En dan moet je zeker luisteren altijd op dinsdag naar Vallen en Opstaan. Want dan doen we namelijk de Waar ga ik deze week naar toe kunnen.
1: Ja,
0: ja, zeker weten. Hey, maar deze dames zongen ons vrolijk, doch zeer strikt naar het einde van het eerste uur, Jolien.
1: We hebben het gehaald.
0: Yes. Uur 1 zit erop. Maar gelukkig hebben we nog 2 hele lekkere uren voor je klaarstaan. En zometeen uiteraard voor jou de situatie op de weg en het nieuws. En dan openen we meteen met de powerplaat van deze week.
1: Spannend.
0: Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Kijk, knijtert je hart. Georgia Smith met Dancing.
1: Ja, lekker.
0: En dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: Maar daarover straks meer.
0: En dan gaan we je ook vertellen hoe je kunt stemmen op al deze vrolijkheid.
1: Ook dat.
0: Ik heb nog 1 liedje staan voor de gezelligheid. En daarna gaan we lekker naar het journaal. Nou, ik zeg tot zometeen in het volgende uur.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrol. Komt door een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: lekker nummertje hoor.
1: Echt. Ja, zeker. Terecht een powerplaat van deze
0: zeker
1: week.
0: Zeker weten.
1: Welkom terug, allerliefste gezellige mensen.
0: Rea.
1: Ja, en jullie. Ja.
0: Ja. En mensen thuis.
1: Hi. En mensen thuis, precies. Ah, je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Dat betekent dat er 3... nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Angèle, Jason Status met Debbie en Rachel Viole. En lieve Jelien, jij mag vandaag bepalen wie we als eerste gaan draaien.
0: Ik ga dan denk ik voor Jason Status, want ik ben daar het meest benieuwd naar.
1: Het meest benieuwd. Ja. Ja, het nummer heet Gone Too Far en het is een samenwerking met Debbie. En Debbie is R&B, zangeres.
0: Oh.
1: Ja, ik wist het ook niet. Het
0: nooit van gehoord.
1: Nou, dat was tot gisteren. Ik dus ook niet. Ja, we moeten ons waarschijnlijk diep schamen, want ze schijnt met Stormzy samengewerkt te hebben. En ja, nee, dat je denkt, ik was er niet bij. Jason Status, daar houden wij van, omdat wij dachten. Het is een beetje breakbeat.
0: Ja, een beetje lekker. Een beetje piep.
1: Ik wil jou even voorbereiden op een vrij lang intro in dit nummer.
0: Oké.
1: Maar niet een vervelend intro, maar wel dat je denkt, oh, dit had ik niet per se verwacht.
0: Ik ben benieuwd. Zet maar aan.
1: Gaan we. Kanshebber nummer 1, Jason Status en onze allerleukste Debbie, Gone Too Far.

0: kanshebber nummer 1, Chase and Status en Debbie met Gone Too Far. Wat vond je ervan, Helene?
1: Nou, ik ben eventjes bij gaan zitten.
0: Ja, ik zag het.
1: Ja, want ik wilde hier echt eventjes naar luisteren. Productie, on point. Je zei net, het album gaat Generic Everything heten.
0: Ja.
1: Dat is te horen. ze proberen... Nou ja, het is een slimme marketing move. Ja. Weet je, ja, ik kan niks anders zeggen. Als je nieuw publiek wil binnenhalen, ja, dan moet je even meegaan met de mainstream.
0: Ik moet verschrikkelijk denken aan zo'n autoreclame.
1: Ja, dat je,
0: dat je zo'n auto langs de kustlijn van Groot-Brittannië ziet trekken. Ja. Het schemert. Er zit een vlotte vrouw achter het stuur.
1: Ja,
0: en ze gaat naar iets leuks.
1: Lensflare
0: mooie lensflare erbij. En dit is het ritme waarop de shots gemonteerd worden.
1: Ja, ja, lekker lang. En dan ook lekker langwerpig. Weet
0: ja,
1: je?
0: Ja.
1: Dat. Snelheid.
0: En dan naar onder. De...
1: Ja, it's catchy. Nou ja. Ja, weet je, ze hebben het wel weer geflikt.
0: Ik
1: vermoed, dat is gewoon een goed nummer.
0: Ik vermoed toch een hitje. Maar is het ook jullie hit? Want jullie kunnen stemmen, lieve luisteraars. Jullie gaan erover. En je kunt stemmen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Niet verrassend. Of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app.
1: Doen, app, hè? App, doen. App. Echt doen.
0: Zeker doen. En woensdag kun je ook stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories. Maar... je hebt nu pas 1 nummer gehoord. Je kunt kiezen uit 3. Ben je toch wel benieuwd naar welke andere 2 er zijn? Helene, welke van de anderen gaan wij als eerste draaien nu?
1: Ik zeg, wij gaan naar Rachel.
0: We gaan naar Rachel.
1: Ja.
0: Ja, Rachel Fiola is een geen onbekende voor de mensen die vaker naar Girl Power Radio luisteren. Hoezo niet? Vraag je je dan af. Nou, Rachel die heeft niet 1, maar 2 keer in Girl Power on stage gestaan. Zij is singer-songwriter, woonachtig in Schiedam, maar studeert aan Codarts. Hey, nou snap je hem al, hè?
1: Ja.
0: En dat betekent dat ze daar leert produceren, ze leert schrijven en ze leert lekkere potentiële powerplaten maken.
1: Hangt wel af van de opleiding die je doet, maar...
0: Dat is waar. Ja, nee, ja. Ze doet ook echt de opleiding producent.
1: Ja, precies. Ja, dat snap ik.
0: Dus dat is
1: nice.
0: Wel echt...
1: Lekker bezig hoor. Veel werk.
0: En ze heeft dit dus helemaal zelf gedaan. We gaan luisteren naar Wonder van Rachel Fiola.

0: En dan moeten we natuurlijk eerst beginnen met I stand corrected, lieve Helene. Want ik zei iets verkeerds net over Rachel.
1: Ja, je zei dat ze op het...
0: Bij Codarts, maar dat komt omdat ik haar heb gezien in het gebouw naast de Codarts. Denk ik dat
1: nou ja,
0: ik die associatie
1: zit er tegenover. Ja, dat klopt. Want ze zit dus op het Albeda College.
0: Ja, en daar is een producentenopleiding.
1: Voor de producentenopleiding, ja. En ja, een hele goeie. Ik ben daar op mijn 16e ooit aangenomen. Ik heb het toen niet gedaan, want ik wilde dichter bij huis.
0: Ze woonde toen in Amsterdam, jongens. Kon ze niks aan doen.
1: Nee, dat kon ik niet. Nou, zeg. ik ging in Utrecht studeren. Maar Albeda was wel heel interessant. Want je leert daar dus inderdaad alles zelf doen. En dat was wel... Op je 16 is dat wel echt heel leuk.
0: Zeker. En wat ik echt heel gaaf vind is ook hoe Rachel dingen benadert. Hoe ze ons benadert als station. En hoe ze omging met die live optredens. Ja. Daaraan merk je wel dat die opleiding echt wel wat goeds doet.
1: Klopt.
0: Dus mocht je zitten luisteren, denk ik, wil eigenlijk ook wel een carrière in de muziek. Maar waar moet ik beginnen? Ga dan zeker eens naar die opleiding kijken. Er komen vast weer open dagen aan. Want het is nu net natuurlijk begonnen. Maar in februari begint vaak batch nummer 2.
1: Ja. Moet ik wel zeggen, je wordt niet zomaar aangenomen.
0: Het is
1: wel, zeg maar, conservatorium is nog even een stapje daarboven. Dat is HBO natuurlijk. Albeda en al die MBO-muziekopleidingen zijn misschien wat laagdrempeliger.
0: Maar je moet wel zelf iets gemaakt hebben, toch?
1: Je moet wel kunnen spelen. Je moet wel iets kunnen doen.
0: Ja.
1: Ik kan niet produceren. Dus was ik naar die opleiding gegaan, dan had ik dat geleerd. Want ik kon wel al zingen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar als jij niet kan
0: en
1: zingen...
0: En piano spelen kon je ook.
1: Nee, niet zo
0: of
1: goed.
0: Nog niet zo goed?
1: Nee, nog niet zo goed. Maar... Dus als je daar naartoe gaat en je speelt geen instrument, dan maak je ook geen kans. Je moet wel echt auditie doen. En
0: maar als je dan gewoon zegt dat je heel goed bent in triangel?
1: Dan kan je het bij het Metropoolorkest proberen.
0: Nou ja, dat was ooit mijn carrière droom. Maar dat is een heel ander verhaal. Dit is kanshebster nummer 2 dus. Daar kun je
1: goed
0: op stemmen.
1: Nummer.
0: Via
1: nummer.
0: Ja, het is een lekker liedje. Ja. En als jij dat ook vindt, kun je op haar stemmen via de Girl Power Radio website en de Girl Power Radio app. Maar hebben we nog één kanshebster over. Het is Angèle.
1: Oh, het in serie
0: wie. En wat ze eigenlijk zegt is, we hebben maar één leven, maak er het beste van. En ik moet zeggen, ik geef je groot gelijk.

0: Concepter nummer 3, Angèle met Une Seule Vie. En aan jullie de vraag, welke van deze drie moet powerplaat worden van volgende week? Ik vind ze alle drie niet vervelend.
1: Ik moet zeggen, ik vind het wel een heel goed nummer. Maar de productie...
0: Beetje scherp, beetje schel.
1: Scherp, schel, chaotisch. Ik krijg een beetje too much information, zeg maar. En het geeft mij daadwerkelijk... een gevoel van binnen. En it's not fine.
0: Het is een onrustig.
1: Nou, ik word er een beetje misselijk van. Maar oprecht misselijk.
0: Oh.
1: Gek is dat.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ik heb dat met geluid. Ik kan het.
0: Er is één band. Als die gaan beginnen, dan moet ik altijd naar het toilet.
1: dat bedoel ik.
0: Nee, dat is echt... Het viel mij op omdat ik ze op een gegeven moment in serie ging kijken. Als voorprogramma stonden ze steeds bij een band die ik leuk vond. En als zij dus begonnen, dan voelde ik aandrang. En dan moest ik rennen naar het toilet.
1: Waar ligt dat dan aan? Zijn dat een bepaalde frequenties?
0: Ik denk het. En het was dus iedere keer als die... Nou, dus wij noemden dat... Ik noemde dat liefkozend. Beste mensen, doe even de oren van je kinderen dicht. Ik noemde dat liefkozend die scheidband. Want dat is wat er met mij gebeurde. Nou, gelukkig heeft deze muziek van Angèle dat effect niet op mij. Het is wel jammer dat jij er een beetje misselijk van wordt.
1: Nou, maar ik vind het dus wel een heel goed nummer.
0: Dat is moeilijk dan.
1: Ja, dus ja, ik vind de productie een beetje jammer. Maar ja. Goed, dat...
0: Nou ja, aan jullie dus om te stemmen. Stem. Download die gratis app. Go for it. En dan is het nu tijd voor een cadeautje aan onszelf van Helien.
1: Ja, oh ja, ik heb een cadeautje. Een palette cleanser. We gaan ook eventjes weg van alle stemgeluiden en alle... Nee, we gaan eventjes luisteren naar Nine Sparks Riots met het nummer Always Let Me Go. Geniet ervan. Want dit is even een rustmomentje.
0: Nou, gaan we dat even lekker doen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten. Maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, onze Rihanna met Disturbia. En het is tijd voor muzieknieuws. Hilien.
1: Is er muzieknieuws?
0: Er is muzieknieuws, ja. Oh. Heb jij meegekregen dat er allemaal gedoe rondom Lizzo is?
2: Ja, want ze zou een onveilige werkomgeving zijn.
0: Ja,
2: grensoverschrijdend
0: ja,
2: gedrag.
0: Niet één, maar twee rechtszaken. Oh, wow. Was allemaal gedoe. Nou ja, één van die rechtszaken, daar is een uitspraak in geweest. Die is namelijk afgewezen. Een voormalig stylist van de zangeres die zei dat ze tijdens een tournee in 2023 een onveilige werkomgeving had ervaren. Nou, dat kan. Daar kun je niet over oordelen.
1: Nee.
0: Ervaren is... Maar goed, de rechter oordeelde gisteren dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer.
1: Oké, dus met andere woorden...
0: U heeft zich gedragen als een prinsesje. En,
1: je moet je bek houden.
0: Ja, dat is inderdaad de management samenvatting hiervan. Ja, volgens de rechter kunnen de opmerkingen die Lizzo gemaakt had... en die als racistisch en bodyshaming werden ervaren... worden aangemerkt als ongepast en onprofessioneel. Dat wel. Okay. Maar niet iets waar je een rechtszaak voor kunt aanspannen.
1: Kijk, ik kan me zo voorstellen dat je dan in een... Je bent met elkaar in een tournee, je bent op reis. Weet je, op een gegeven moment worden die privé-werkbanden... Die grenzen, die worden een beetje kleiner. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat je een vriendin of vriend meeneemt als stylist. Dus dan worden die grenzen kleiner. Ja.
0: Nou ja, het is al de tweede keer dat een zaak van deze Asha Daniels, want zo heet ze, tegen Lizzo wordt afgewezen. Ze blijft het proberen. Eind 2024 werd de rechtszaak waarin zij Lizzo zelf beschuldigde van racistische teksten en seksuele intimidatie ook overworpen. De rechter oordeelde toen dat Lizzo niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor iets wat iemand anders op de werkvloer heeft gezegd. Wat ik me helemaal kan voorstellen. Ja. Nou ja, er loopt nog een andere rechtszaak tegen Lizzo. Drie achtergrondzangeressen beschuldigden haar van seksuele intimidatie... en het creëren van een onveilige werkomgeving... tijdens dezelfde tournee in 2023. Lizzo liet zelf eerder dit jaar weten dat ze niet wil schikken... want ze zegt, het is niet waar. Truth hurts, zou ik dan maar zeggen.

0: hoorde Alle Farben en Ilira of Ilira met Fading. En ik was even boos.
1: Ja, jij was even boos. En ik snap helemaal waarom.
0: Ja, ze zong namelijk Standing Still on a Pedestal als rijm. Nou, Standing Still en Pedestal rijmt volgens mij niet. Maar zij zong
1: Standing Still
0: and on a Pedestal. Ja, hoe is het met je? Hoe is het met je, Ilira?
1: Nou, die, ik weet niet. Die heeft niet opgelet bij de, Engelse, bij de taalklas.
0: Nou, precies. Maar goed, geef niet. Wel een lekker liedje. Het is tijd voor hetzelfde woord, ander nummer.
1: Ja, en ik heb een lekker, we hebben een leuk woord.
0: Ja, het is namelijk midden of middel.
1: Middel.
0: Ja, wij zijn naar, ik ben voor Engels gegaan. En
1: ik ook, ik ook, ik ook. Nou. En het is wel grappig, want onze titels die lijken dus heel veel op elkaar. Maar goed, ik heb gekozen voor Stuck in the Middle van Steeler's Wheel. En als je het hebt over een one day fly, dit was er eentje.
0: Nou.
1: Ja. Alleen dit nummer is echt bekend geworden van hun. En ze hebben ook maar 3 jaar bestaan. Van 72 tot 75.
0: Ik was er gedeeltelijk bij.
1: Ze hebben constant gewisseld van
0: samenstelling
1: formatie.
0: Samenstelling ook.
1: En uiteindelijk is de band gewoon een beetje doodgebloed eigenlijk. Want ze konden ook geen hitjes meer maken. Ze hebben wel 3-4 albums gemaakt. Maar alleen Stuck in the Middle is blijven hangen.
0: Oh, wat... Ja. Ja, Stuck in Your Middle hoofd.
1: Nou, en die wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Zoals bijvoorbeeld nu, Stuck in the Middle with You met Steeler's Wheel. Daarna heb ik ook iets in de middel wat vastzit.

0: Ja, wij kwamen erachter dat deze mensen van Steelers Wheel, de zanger in ieder geval, een soort van buitenechtelijke baby van George Harrison en Bob Dylan is.
1: Ja.
0: Hij heeft een van Bob Dylan en
1: Nee, hij heeft het van Bob Dylan.
0: Ja, en de...
1: En een...
0: Van George Harrison. Nou ja, dit was jouw bijdrage aan eenzelfde titel, ander verhaal met het woordje middel. Ik heb er ook één en ik neem je mee naar Nederlandse bodem. Maar wel eentje met een flinke dosis Americana, een Amerikaanse zon erin.
1: Oh.
0: We gaan namelijk naar Blackbird met Lost in the Middle. Dus kijk, ze zit niet vast.
1: Lost in the Middle.
0: Ze is vooral verdwaald. De Limburgse Merel Koman, die je natuurlijk beter kent als Blackbird. In 2018 brak ze in één klap door met dit nummer. En ze schreef het na een reis door de Verenigde Staten. Dus de inspiratiebron is duidelijk. Dat hoor je echt aan alles. En als je je ogen dicht doet, dan rij je zo in een open cabrio over Hollywood Boulevard. Of gewoon lekker Route 66. Kan natuurlijk ook, hè. Het nummer ademt die heerlijke nostalgische pop-rock vibe uit de jaren 70. En ook een beetje Sheryl Crow zit erin. Een beetje Fleetwood Mac. Een beetje, nou ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg maar.
1: Ja,
0: maar dan met haar eigen lekkere stem. En dat leverde haar destijds een dikke topsong op. En een felbegeerde plek op Pinkpop.
1: Nice.
0: Jazeker. Nou ja, heb je zin in een muzikale roadtrip? Ik wel. Dan gaan wij namelijk luisteren naar Blackbird met Lost in the Middle. Zij zit in ieder geval niet vast. Dat is wel fijn om te weten.

0: daar heb ik wel een antwoord op. Dit is namelijk best wel een eind lopen vanaf Venice Beach, California naar Maastricht.
1: Ja, dat was een eindje.
0: Dus
1: ja.
0: Daarom duurt het lang voordat je thuis bent, meisje. Ja, twee dezelfde woorden in de titel. Twee bijna gelijke titels, maar toch net niet.
1: Totaal andere liedjes.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou van Blackbird. Ik vind het ook tof om haar live op te zien treden. Maar als ik moet kiezen tussen deze twee, denk ik toch dat jij wint vandaag.
1: Ja?
0: Ja, de classic.
1: Ja, zo'n classic.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja. En iedereen kent hem. Iedereen kan hem meezingen.
0: Dat bedoel ik. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zeggen, nou dames, dat is helemaal niet waar. Laat het ons weten.
1: Oh, wat? Het lijkt op Tenacious D.
0: Ja, dan is het andersom. Tenacious D.
1: Nee, Blackbird lijkt op Tenacious D. Zeg maar, haar nummer lijkt op Tenacious D. Sorry.
0: Welk liedje van Tenacious D lijkt het volgens jou?
1: Daar ga ik zo terugkomen.
0: Nou, dat is mooi voor in het volgende uur. Want Blackbird zong ons wel zo goed als naar het einde van het tweede uur.
1: Kijk.
0: Ik heb nog wel één liedje voor jullie klaarstaan, gelukkig. Daarna is het tijd voor het journal en de situatie op de weg. Want ik ben wel benieuwd hoe het nou is met die files. Want volgens onze vriend Tim Schaap valt het allemaal wel mee. Maar dan komt hij vervolgens met een hele lijst dingen waar het niet mee valt.
1: Is het dus wel zo?
0: Ja, precies, Tim Schaap. Denk daar eens even over na. Wat vind je er zelf van? En voor jullie natuurlijk, blijf lekker luisteren. Want we hebben nog een heel uur met hele lekkere platen. De Waar Gebeurde Woensdag komt er nog aan. Zeker weten. We hebben nog sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah. En wist je dat woensdag? Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien nog belangrijker, het is ook tijd in dat derde uur voor jullie verzoekjes.
1: Hey.
0: Als er een liedje is wat je heel graag wilt horen, dan kun je dat aan ons doorgeven. Net als Nifty Thrift, die dat al heeft gedaan. Dat liedje komt dus sowieso voorbij. Niet van Nifty Thrift zelf, maar het liedje wat hij of zij heeft aangevraagd. Ik weet namelijk niet. Wat is Nifty Thrift? Maakt ook helemaal niet uit welk geslacht hij of zij heeft. Of hen. Die heeft een plaat aangevraagd. En die gaan we straks draaien. Wil je ook dat jouw plaatje gedraaid wordt? Dan kun je dat insturen door een appje te sturen naar 0634606464. Of naar ons te kijken en luisteren op Twitch. Dan kun je het in de Twitch streamchat kwijt. En natuurlijk in de DM's glijden op Insta.
1: Gezellig.
0: Gezellig. Maar nu eerst even iets heel, heel... heel anders. Ja, is dat wel zo? Ja, dat is wel zeker zo. Ik dacht even, is het echt iets anders?
1: Is het echt
0: anders? Zeker iets anders. Ja, echt wel. Let op.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddy de Mulder die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij Afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schoolrol na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben het komende uur nog bij je samen met Helene.
1: Ja!
0: En we rolden dit uur lekker in met een samenwerking tussen Pharrell Williams, Nile Rodgers en Daft Punk. Get lucky. Voel jij je een beetje lucky vandaag?
1: Nou, als dit nummer voorbij komt, dan ben ik sowieso blij.
0: Dat is waar.
1: Dit album is echt mijn go-to.
0: Mm.
1: Heerlijk.
0: Hey, het is tijd voor de Waar Gebeurde Woensdag Waanzin. En die is dit keer heel bijzonder, ga ik je vertellen.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ik neem je mee naar 1997. We waren er allebei bij.
1: Ja.
0: Dat is in juni van dat jaar reed een ouder echtpaar uit Texas, Lila en Raymond Howard, weg van huis om naar een lokaal muziekfestival 10 kilometer verderop te gaan.
1: Oké.
0: Superleuk. Nou, ze kwamen alleen nooit aan. Lila leed aan Alzheimer's al op dat moment en Raymond was net herstellende van een hersenoperatie.
1: Oh nee.
0: Ja, ze raakten de weg volledig kwijt, maar bleven simpelweg rijden. Hun vermissing was wekenlang groot nieuws in Amerika.
1: Ja. Oh.
0: Nou, dan komen we nu bij, wat heeft dat dan te maken met de Waar Gebeurde Woensdag Waanzin plaat? Tony Scalzo, de bassist van rockband Fastball, die las de krantenberichten over het stel. En terwijl heel Amerika zocht en vreesde voor het ergste, besloot hij er een romantische draai aan te geven. It's a romanticized take on what happened. Oftewel, het is een geromantiseerde
1: verhaal.
0: Ja. Zegt hij. Hij stelde zich voor dat ze, hij zei, I imagine them taking off to have fun like they did when they first met.
1: Oftewel,
0: hij zegt, ik stel me voor dat ze dan helemaal
1: gewoon
0: niet meer
1: 16 zijn.
0: Gewoon weer 16 zijn en lekker iets leuks zijn gaan doen. En dachten, zoek het uit met je muziekfestival. Wij gaan romantisch rijden of iets anders doen. Hij schreef een vrolijk upbeat nummer waarin het stel de sleur, hun ouderdom en hun ziektes achter zich liet om samen op eeuwig avontuur te gaan. Ja, het meest bizarre aan dit nummer is dus dat de band zojuist de geschreven plaat in de studio aan het repeteren was, toen het echte nieuws binnenkwam. Hikers hadden de auto van het echtpaar gevonden op de bodem van een diep ravijn.
1: Oh nee!
0: Ze waren honderden kilometers van hun bestemming geraakt en helaas dus ook hebben ze het niet overleefd. Scalzo had het nummer dus net afgerond toen hij hoorde dat het stel niet meer daar was. Ja, ondanks dat tragische einde bleef die tekst dus overeind als een ode aan een laatste reis. En het nummer werd echt een gigantische wereldhit. The Way. Fastball.

0: Was toen toch powerplay?
1: Zeker weten.
0: Ja,
1: maar
0: ik vond het echt gewoon lekker.
1: Ja, maar ik ben toch. Het is Kaoma, hè? Zit erin. Hoe heet het nou? Oh, wat echt Lambada.
0: Ja.
1: En wat? Wat? Nee, het is niet.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hoy es un día. Si tenere caminantes. En tu querida trigueta. Collegiala. Collegiala zat erin. Niet Lambada. Ik lieg.
0: Niet Sorry. Leugenen.
1: Niet leugenen. Sorry jongens. Ik had een klein liegje. Een klein jokkertje.
0: Maar lekker.
1: Ja, zeker. Lekker. Zometeen is het tijd voor het sportnieuws met Deborah.
0: Gezellig.
1: Ik hoor net dat ze er helemaal klaar mee is. Nee hoor. Dat ze er helemaal klaar voor zit. Laten we het zo zeggen. Maar we hebben eerst nog even een gezellig vooruitblikje naar de rest van deze week. Want wat gaan wij vanavond doen, Helien? Waar ben jij vanavond?
0: Vanavond gaan wij lekker naar de Kroephoekfabriek. En wil jij daar nou ook bij zijn? Jij bent van harte welkom. Want er is natuurlijk weer een nieuwe Girl Power on stage.
1: Zeker weten.
0: Met Heylit.
1: Ja.
0: Mijn favorites.
1: Ja, ho. Maar ook DK Rebirth.
0: Ja, ook.
1: Ja.
0: Ook.
1: En Bitterzoet.
0: En Bitterzoet.
1: Ja, en als je denkt, wie zijn dat? Nou, dat ga ik je nu even laten horen. 1, 2, hoppatee. Kijken of die wat gaat doen. Nee, natuurlijk niet. Bitterzoet is ook nog niet. Hij is wel wakker, want ik heb hem net toevallig op de app gehad. Dat is namelijk de winnaar van de zomerhit van dit jaar. Ah. De Haagse zomerhit. En want vanavond staan de top drie van uit die wedstrijd. Heylit is derde geworden. DK Rebirth tweede. En Bitterzoet is één. En Bitterzoet wil je heel graag zien dansen.

0: Ja, wat vond je daarvan, Helien?
1: Ja, ik heb dus vrienden van mij, zoetwater.
0: Ja.
1: Ik vind dat wij hun moeten koppelen. Dan heb je bitter zoetwater. Hoe vet is dat?
0: Ik vind het wel heel vet klinken. Maar wat voor muziek maakt zoetwater?
1: Nou, ook Nederlandstalig melancholische muziek. Dus het past er helemaal bij.
0: Oh.
1: Ja, nee, ja, bitterzoet. Ik ga je vanavond hierover spreken.
0: Ja, precies.
1: Maar een lekker nummertje wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Hij heeft wel echt talent.
0: Ik, ja. Als je denkt, wat ben ik allemaal aan het doen? Ik ben allemaal spannende dingen aan het doen.
1: Nou ja, we hebben dus een probleem met ons systeem. Er is iets veranderd, dames en heren. Deborah die doet natuurlijk elke keer sportnieuws. En dat stuurt ze dan in als voice memo. En wij stoppen dat dan in onze databank. Maar die connectie die werkt niet. Dus we krijgen de hele tijd het nieuws van gisteren. Maar ja, het nieuws van gisteren is niet meer relevant.
0: Nee, ik denk dat ik hem nu heb.
1: Gaan we het proberen?
0: We gaan het proberen. Oh jongens, dan zou ik willen zeggen, lieve Alice, vertel ons eens, wat gebeurt er?
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen. De 132-voudig international van Oranje mist daardoor de opening van de Engelse voetbalcompetitie, zo meldt haar club Manchester City. Voor de Oranje vrouwen staat in oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma in de kwalificatie voor het WK van 2027. Het is nog niet duidelijk hoe lang Miedema moet herstellen van deze blessure. De return tussen Ajax en Real Madrid in de play-offs van de UEFA Women's Champions League is vanavond live te bekijken. Ajax zendt de wedstrijd in Madrid uit via haar eigen kanalen. Ajax staat in de Spaanse hoofdstad voor een flinke opdracht. De ploeg van trainer Anouk Breul verloor de heenwedstrijd op sportcomplex De Toekomst vorige week met 0-2 en moet die achterstand in Madrid zien weg te werken. Pierre van Hooijdonk neemt per direct afscheid als vaste analyticus bij NOS Sport. De oud-international van Oranje was sinds 2015 vaste gast in het inmiddels verdwenen tv-programma Studio Voetbal. Ook was hij altijd de vaste analyticus bij wedstrijden van het Nederlands elftal. De 56-jarige van Donk zegt altijd met veel plezier voor de NOS te hebben gewerkt, maar nu te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Ik ben met leuke andere dingen bezig, zo geeft hij aan. Grand Slam winnaressen Jelena Rybakina en Mira Andrejeva hebben zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde van de US Open. Vanwege regen werden alle partijen op de buitenbanen in New York vertraagd met 5 uur. Rybakina, de Kazachse nummer 2 van de wereld, versloeg het Amerikaanse talent Thea Frodin met 6-3 en 6-2. Het debuut van de 17-jarige Frodin trok veel aandacht. Als tennistalent werd zij gekozen om een jonge Serena Williams te spelen in de tennisscènes van de met meerdere Oscars bekroonde film King Richard. Andrejeva had geen last van de regen. In het overdekte Louis Armstrong Stadium was zij na 69 minuten klaar met de Indonesische Janice Chen. Het werd 6-2 en 6-2. Arantxa Rus is woensdag in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 35-jarige Nederlandse verloor bij haar 10e deelname aan het Grand Slam toernooi van New York in 2 sets van Leolia Jean-Jean. Het werd 7-6 en 6-2. Door de uitschakeling van Rus zijn er geen Nederlanders meer actief in het vrouwentoernooi van de US Open. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn meerdere bijzonderheden te melden, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel nu. Op de A1 richting Apeldoorn wel een ongeluk bij Hoenderlo. Vanaf Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. Verder bergingswerk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Vanaf Vinkeveen een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. En dan de A20 naar Gouda. Voor Schiedam 3 kilometer en 10 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: is wel waar. Ik vind hoe jij danst hartstikke gezellig zo in de ochtend.
1: Gezellig, nou.
0: Ja, niet alleen gezellig, gewoon ook hartstikke leuk om te zien.
1: Want,
0: gezellig klinkt altijd een beetje als je deed een leuke poging, maar het sloeg nergens op. Dat bedoel ik zeker niet.
1: Oh, nou, ik heb altijd, mijn zusje die was er altijd heel goed in vroeger, om gewoon te doen alsof je ergens heel goed in bent. En dan komt het altijd over.
0: Nou ja, dit is, ik
1: vol
0: vind
1: overtuiging.
0: Het, vol overtuiging, absoluut. Absoluut. Hey, het is woensdag. We hebben de waar gebeurde woensdag waanzin al gehad. Maar het is tijd voor Wist je dat woensdag?
1: Oh.
0: En ik hei toch wat voor je. Ik hei wat voor jou.
1: Vertel.
0: Heb jij wel eens stilgestaan bij de bizar productieve kant van moeder natuur?
1: Vaker dan je denkt, ja.
0: Ja. Misschien vertel ik je dan dingen die je al lang weet. Maar het kan ook zijn dat je dit nog niet weet. Ik heb een aantal cijfers voor je die je hoofd oprol doen slaan.
1: Let's go.
0: We gaan eerst naar de oester. Ja. Sommige mensen vinden het een delicatesse. Ik vind het een hapsnot.
1: Oh,
0: maar een gemiddelde vrouwelijke oester produceert in haar leven maar liefst 100 miljoen nakomelingen. 100 miljoen.
1: Wacht even, maar die settelen ook allemaal?
0: Ja.
1: Wauw. Waarom duurt het dan zo lang voordat ze groot worden om op te eten?
0: Om op te eten, omdat wij de hele tijd alles lopen te harvesten,
1: ja, dat is
0: als
1: waar,
0: een stelletje
1: ja.
0: idioten.
1: Ze waren bijna een keer, ze waren bijna
0: uitgestorven. Ja. Het lag niet aan de vrouwtjes.
1: Nee, dat lag aan ons.
0: Ja. Een gemiddelde kip, die legt zo'n 19 dozijn eieren per jaar. Dus ja. 19 keer 12. Ja. Dat zijn er ongeveer 220. Ja. Maar de absolute kampioen in het dierenrijk is... Hou je vast. Nee, wacht. Ik ga vragen. Wat denk jij dat de kampioen is in het dierenrijk? Van,
1: even denken. Ik denk het naakte molrat.
0: De naakte molrat. Bijna goed. Het is de huiskat.
1: Oh.
0: Als je een vrouwelijke kat haar gang laat gaan...
1: Ja, oh nee, ja.
0: Dan kan zij door exponentiële voortplanting in slechts 4 jaar tijd verantwoordelijk zijn voor de geboorte van maar liefst 20.736 kittens.
1: In 1 jaar?
0: 4.
1: Oh, 4. Jezus. Ja. Nou, mijn buurvrouw die kan daarover meepraten. Ik hoop niet dat ze luistert.
0: Want die heeft er 300.
1: Nou, die had er binnen een paar maanden als ze er meer dan 30. Mm-hmm.
0: Ja, je moet er niet aan denken hoeveel kattenbakken je dan moet verschonen. Ook niet als je jouw buurvrouw bent. Ja, maar hoe zit het dan bij de mens? Nou, daar spant een persoon de kroon. Ze heet Michelle Duggar.
1: Ja, die was heel veel zwanger.
0: Die was heel veel zwanger en heeft ook heel veel zwangerschappen voldragen.
1: Ja.
0: Zij hield jarenlang de wereld in haar greep met haar reality-serie. En schreef geschiedenis door het leven te geven aan maar liefst 19 kinderen.
1: Mijn hemel. Moet je ook, maar dan ben je gewoon verslaafd aan
0: zwanger verwachting zijn
1: en
0: denk ik. Ja, dat denk ik. Ik weet het anders ook niet zo goed.
1: Ik bedoel, een vriendin van mij die was zeg maar 2 jaar achter elkaar

0: zwanger. En dat vond ik lang.
1: En dat zou ik niet moeten, zeg maar.
0: Nee, maar als ik nee, maar voor het herstel, maar goed, kinderen, ja, was dan net vooruit, klaar. Nou ja, en toen kwam de volgende alweer. Maar goed, dat is wel heftig, hoor.
1: Mm-hmm. Nou ja, dus mocht jij, lieve luisteraar, vandaag overweldigd zijn door je eigen huishouden of je to-do-lijstje, denk even aan die oester, de kat of Michelle Duggar. Het kan altijd erger en drukker. Oh, ain't it fun.

0: hoorden Aluna George en Avicii met What Would I Change It To? Ja, wat zou ik moeten veranderen aan deze perfecte wereld? Aldus tante Aluna. Ja,
1: nou,
0: het is tijd voor jullie verzoekjes. Ik had het in het vorige uur al gezegd toen we onze oproep plaatsten. Er was al vrij vroeg een verzoekje binnengekomen van Nifty Thrift. Die wilde heel graag Ariana Grande horen. En ik zei, nou, maar welke Daan? En toen bleef het stil.
1: Geen antwoord.
0: Het blijft stil aan de overkant. Dus toen hebben wij zelf maar gekozen.
2: Ja.
0: Want zo gaat dat. Ja. We gaan straks draaien voor jou Nifty Thrift. Ariana Grande met de ZDDDDDD. En het nummer Break Free.
2: Ja.
0: En jij kreeg
2: maar
0: ook nog een lekkere DM.
2: Kregen we nog een verzoekje van de lieftallige Maurice de Koning. Dat is mijn vriend.
0: Ach.
2: En hij verzocht Miley Cyrus met Flowers.
0: Wat heerlijk.
2: Dus daar gaan we lekker naar luisteren.
0: Zeker weten. En daarna dus een Break Free van Ariana Grande.
2: Twee powervrouwen.
0: En dan komen we weer bij je terug. Ook twee powervrouwen, sprak zij dapper.

0: Zo, dat was een knaller.
1: Ja, was wel even lekker. Nou, dat is goed.
0: Ik vond dat je
1: hem wakker.
0: Nou, ik vond dat je hem goed had uitgekozen. En ik hoop dat jullie thuis ook wakker zijn, want dan hebben wij ons doel bereikt. Namelijk je deze ochtend op weg naar werk, naar school of alle andere verplichtingen. Dat kan ook gewoon lekker op de bank liggen zijn. We hebben ons best gedaan om je langzaam, maar toch zeker wakker te krijgen.
1: Dat is mij ook gelukt, maar ik ben nu ook wel echt
0: wakker. Je bent er
1: nu
0: wel echt bij. Ja, nou heel goed, dat is mooi. Dan kunnen wij aan de rest van onze werkdag gaan beginnen.
1: Ja.
0: En jullie ook. Overigens, wij gaan misschien weg, maar niet getreurd. Om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De lekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Ik zou willen dat we dat laatste konden doen, maar wij gaan ons voorbereiden op vanavond.
1: Want vanavond zijn wij er ook weer.
0: Dan is er namelijk Girl Power on stage, live vanuit de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. En jij kunt er nog bij zijn. Haal een kaartje. Kan ook aan de deur. Dan krijg je niet 1, niet 2, maar 3 fantastische bands te zien. En natuurlijk is er vandaag ook gewoon achteraan sluiten met Hugo.
2: Yay!
0: En vanavond voor het eerst soundscrolling met Danique en Robin.
1: Oh,
0: dus zorg dat je om 6 uur achter die radio zit, want het wordt hartstikke leuk. Rest mij niets anders dan je een ongelooflijk fijne dag te wensen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
1: voor jezelf.
0: Fijne dag.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiyong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work. Can I be-

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgelaaid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bunschoten, Spakenburg, is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daar is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp, kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort, 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: trappen we weer onze geweldige middagshow af. Achter aansluiten hier op Girl Power Radio.
1: Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: Ja, en vandaag zit hier tegenover mij, altijd weer leuk en gezellig om daar te zijn, Danique.
2: Hallo.
0: Hey, goeiedag. Hey, ik heb er zin in.
2: Ja, ik ook.
0: Nou, daar ben ik heel erg blij om. Dat is heel erg. We gaan ook heel veel leuke dingen doen.
2: Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, we gaan een rondje door Nederland. Kijken wat daar allemaal aan de hand is.
2: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, iets met scootmobiels kwam ik tegen. Dat is altijd leuk.
2: Racen? Of,
0: sorry?
2: Doen ze aan racen?
0: Dat hou ik nog eventjes geheim. En je hebt vast ook wel honger, denk ik, nu. Het is 4:05.
2: Ja, dat is wel eigenlijk.
0: Dat snap ik. Nou, zometeen heb ik dan ook nog de lekkere track voor jou.
2: Oeh.
0: Kies je voor zoet of kies je voor hartig? Jij mag helaas niet kiezen dan ik.
2: Nou, dat vind ik niet eerlijk.
0: Nee, maar de luisteraars wel. En dat mag jij dan weer heel goed bij gaan houden.
2: Jee.
0: Nou, super. Iedereen zo zijn taakje. En tot 6:00 hebben we nog veel meer. Maar dit is in ieder geval tot 4:30 eerst onze programmering. Ik stel voor dat we gewoon maar eens eerst even lekker gaan dansen.
2: Ja.
0: Doe je dat een beetje dansen?
2: Ik dans altijd.
0: Oeh,
2: ik ben een danser.
0: Dan wil ik jou wel eens horen op deze van Portugal The Man. Feel It Still. Daar kun je vast hele leuke danspasjes op doen, of niet?
2: Ja, tuurlijk.
0: Kijk mee via Twitch als je wil zien hoe Danique danst.

0: Oh, lekker hè. Joan Jett en de Black Hearts. I love rock and roll.
1: Ja, altijd heerlijk plaatje.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Weet je wat nou nog meer lekker is?
1: Heel veel.
0: Ja, er is heel veel. Ja, heb je zin in iets specifieks? Je hebt echt honger, hè?
1: Ja.
0: Ja, wel een beetje. Ik zie het aan je. Kijk met hongerige oogjes mijn kant op.
1: Ik ga jou niet opeten, hoor. Dat is vies.
0: Daar ben ik wel heel blij mee.
1: Een vegetariër. Sorry.
0: Nou, dan weet ik zeker dat er wel iets tussen voor je zit wat we vandaag gaan doen. Ik heb namelijk weer een lekkere track meegenomen. Een track waar iets zoets of iets hartigs in zit in de titel of de artiest. Ik heb een keuze voor je. Ga je voor zoet of ga je voor hartig? Je kan zo meteen stemmen.
1: Ja.
0: En dan mag jij de stemmen tellen. En dan bepaal je degene thuis of in de auto of op de bank of waar je ook bent. Wat we gaan draaien. Welke lekkere track we gaan draaien. Waar heb je zin in? Ja, zal ik even de keuzes erbij
1: ja,
0: langs?
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, want
0: we hebben zoet en we hebben hartig natuurlijk, zoals iedere dag. En we beginnen bij hartig, die kun je ook vegetarisch maken. Het gaat om een sandwich en het heet a buying a sandwich. Dat is de hartige variant. En heb je liever zoet? Dan gaan we voor Ice. Ice Baby. Ja, waar heb je zin in? Dat is de vraag.
1: Ja.
0: Stemmen doe je via 0634606464. Dan ga jij als een malle tellen. Jij houdt het allemaal bij. Dat is jouw telgeluidje. Heel leuk, doe dat nog eens. Nou, super. Jij weet dat je moet stemmen. 0634606464. Of laat het even weten in de Twitch.

0: Love in an elevator. Weet je wat nog meer in de lift zit?
1: Een knopje.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Misschien ook deze show.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want we zijn zo'n hoog niveau, Danique. Wij zijn zo'n hoog niveau. Dat is
1: een
0: werkelijk.
1: Deze opmerking.
0: Ja, dit, we zijn er weer tot de 6 uur. Ja, ontzettend gezellig om jou door die file heen te werken. En als je in de file staat, heb je trek. Want het diner duurt nog even en de lunch is al even geweest.
1: Ja.
0: Dus wij hebben de lekkere trek. Zoet of hartig, dat is eigenlijk de vraag van vandaag. En je kunt vandaag kiezen uit deze twee. Dit is hartstikke hartig.
3: At least I microdosing, so I feel like I'm floating.
0: Buying a Sandwich heet die. En we hebben voor zoet hebben we deze. Dat is dus ice baby, hartstikke zoet. Hey, ja. Jij bent vandaag de notaris.
1: Ja.
0: Jij hebt geteld.
1: Heel druk.
0: Jij was ook de hele tijd zo druk bezig. Ik denk, wat doe je allemaal? Maar gaan tellen en maar tellen. Niet normaal. Waar ben je uitgekomen, Daantje?
1: Ja, nou, het was wel een dikke winnaar.
0: Een dikke winnaar?
1: Ja, want ik kreeg het ook steeds kouder bij tellen. Ja, de winnaar is toch echt wel vanille-ijs.
0: Oh, vanille-ijs?
1: Ja, ik kan het niet in het Engels uitspreken. Nee, vanille. Dus het is gewoon vanille-ijs.
0: Oh, zo ja. Nee, vanille-ijs, inderdaad. Hoeveel procent van de stemmen?
1: Ja, 78.
0: Oeh, dat is veel. Ja. Thanks aan Marja, Kilian, Gea, Judith, Leonore.

0: Ice, Ice, Baby to Go. Nou, lekker. Heeft dat gesmaakt?
1: Ja, heerlijk.
0: Oh, wat fijn, wat fijn. Weet je waar het nu tijd voor is? Met een vol buikje?
1: Nou?
0: We gaan een rondje Nederland doen.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want in Nederland gebeurt altijd wel iets bijzonders. Iets waarvan je denkt, nou, dit had ik niet helemaal verwacht. Hoor.
1: Nee.
0: En meestal zijn wij best wel een beetje gericht op de Randstad en omstreken.
1: Ja, best wel.
0: Ja. Dat is toch jammer, want er gebeuren ook heel veel leuke dingen in de rest van Nederland.
1: Ja, dat is het. Doordat je niet in een dorp... Daar ben ik ook een soort dorpeling geweest. Is het ook heel erg dat je dan... Als je daar niet woont, krijg je ook echt niks mee.
0: Nee.
1: Dat is echt wel jammer.
0: Ja, dat is ook wel jammer. En daarom zijn wij er. Precies om die reden, Danik.
1: Is echt leuk. Wow.
0: Nou, dankjewel. We gaan... Je bent hier gewoon onderdeel van, hè? Dat het leuk is.
1: Ik ben ook heel leuk, dat wist ik
0: al. Dat wilde ik even zeggen. Hey, heb je wel eens gehoord van het bloemencorso in Zundert?
1: Nee.
0: Nou, dat is in 1936 ontstaan. En dat zijn doordat een cadeautje aan koningin Wilhelmina was... tijdens haar verjaardag op dat moment. Die was daar. En dan gaan er gigantische praalwagens vol bloemen... met duizenden bloemen eraan. Echt van 15 meter hoog... door de straten. En die moeten helemaal gemaakt worden. En die worden dan weken, maanden vooraf gemaakt door vrijwilligers. Die pakken dan zo'n bloem. En die prikken daar dan een spijkertje in. En die prikken ze dan op een grote wagen. En dan aan het einde is er dus zo'n feestje met al die grote wagens door de straat.
1: Dus eigenlijk een soort carnaval. Alleen dan in plaats van mooie praalwagens, bloemenwagens.
0: Exact. Dat is wat het is. Oh. Absoluut. En daar worden natuurlijk in Zundert wordt er al volop op ingezet. En deze mevrouw, die is in ieder geval wel heel goed in de werk. Want niet alle bloemen, die mogen mee.
3: Hele mooie. Weinig geelkoppen, dus wat dat betreft is het hartstikke leuk. En hier heb je een gele kop. En die mogen er niet bij.
0: Nee, die mogen er niet bij. Dus alleen de rode. Zijn ze alleen de rode aan het plukken?
1: Prima.
0: Nou, prima toch? Mooi. Ja, dan wordt het wel mooi. Ik ben benieuwd of er dan een heel ander team is voor ook de gele.
1: Ja, eerlijk. Ja,
0: toch?
1: Ja. Ja, ik ben team blauw vandaag. En jij?
0: Ja,
1: maar ik groen.
0: Hoe voel je je vandaag?
1: Oranje.
0: We gaan naar Zeeland. Oh. Want misschien heb je het wel gehoord, er is een vuurwerkverbod landelijk.
1: Ja.
0: Ja, maar nu worden er dus ook acties gehouden door het hele land, zoals de Neuzen, om je vuurwerk in te leveren. Maar niet iedereen is het eens met deze actie.
4: Je vuurwerk mag niet meer.
5: Je mag
4: bijna niks meer.
5: Als ik het zou hebben, zou ik tenminste stiekem houden.
0: Het heeft weinig nut, die vuurwerkactie.
1: Nu is het niet meer stiekem.
0: Nu is het niet meer stiekem, nee. Bij deze, nee, helaas. En we blijven in Zeeland, want er was een scootmobielroute gemaakt. Voor oudjes op een driewielertje in een scootmobiel. Gezellig met elkaar, rustig door die prachtige natuur. Althans, rustig. Deze man had toch wel iets meer gehoopt op. Pit.
6: Ik ben er klaar. Ik heb er zin in. Maar ik erin houden. Normaal had ik harder, maar nu zou ik maar heel veel in moeten houden. Ik ben hem zo voorbij. Maar dat mag niet.
1: Alles fantastisch. Ja, maar als je een scootmobiel hebt, dan wil je toch ook racen? Ik geef die man groot gelijk.
0: Ik geef die man ook groot gelijk. Over die Zeelandse weggetjes kun je volgens mij echt heel lekker racen.
1: Ik hoop het. Ik weet het niet. Gaan we het uittesten?
0: Oh, laten we dat gaan doen. Dat is een goed idee.

0: Flowers, Miley Cyrus worden hierbij achteraansluit op Girl Power Radio. En het is precies 16:30. En weet je hoe laat, weet je waarvoor het dan tijd is zometeen?
1: Voor het virus.
0: Ook. En daarna?
1: Weet ik niet, muziek.
0: Ja, heel veel muziek. En wat voor muziek?
1: Leuke muziek.
0: De powerplaten. Girl
2: Power. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelevaretsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech. Tussen Bilthoven en Knopen Rijnsweert 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijndoortunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Cheap Trail, Sia.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En weet je wat ik zie, ja?
2: Nou.
0: Dat het steeds vroeger donker wordt. Ja. En ik heb daar zo'n kaleren hekel aan.
2: Ja, maar het hoort, hè, Hugo? Het is al herfst.
0: Nee, het is nog geen herfst. Nog twee weken. Nee, nog 20 dagen. Nee.
2: Sinds gisteren officieel de meteorologische herfst.
0: Hoe?
2: Meteorologische, herfst.
0: Het is herfst. Oké, ja. maar nee, want het is pas vanaf 21 september herfst, Aniek.
2: Ja, dat is als je er normaal naar kijkt, naar meteorologen, ook wel weerdeskundigen, die houden iets anders aan. En dan is het dus sinds gisteren al herfst.
0: Oh, maar dat vind ik eigenlijk best wel... En dan moeten we...
2: Dat is toch best raar?
0: Nee, ja, dat is verschrikkelijk. Dat is niet raar, dat is verschrikkelijk.
2: Ik hou van de herfst.
0: Waarom hou je van de herfst?
2: Omdat lekker cozy, dekentje, thee, beetje regen, donker. Ja, ik voel daar wel een sfeertje bij altijd.
0: Jas aan naar buiten, alles nat.
2: Binnenkort Halloween.
0: Ja.
2: Nog een maand, maar ik vind bijna.
0: Ja, 2 maanden, 31 oktober is dat toch pas? Hier, 8 weken. Ja, moet je nagaan. Jongen, herfst. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Ik weet nooit wat ik moet doen in de herfst. Het is vroeg donker. Ik heb helemaal geen zin.
2: Ga eens leuks kijken.
0: Maar wat?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Daar loop ik ook vast. Dit is mijn dilemma al een week lang. Ik weet niet meer wat ik moet kijken. Hebben jullie thuis voor ons iets wat we kunnen bingewatchen? Het liefst een hele lange serie. 11 seizoenen, 100 afleveringen per seizoen. Fantastisch.
0: Nou, jij liever dan ik. Echt liever dan ik.
2: Oh. Kijk je liever filmen?
0: Nee, ik kijk liever gewoon helemaal niks. Nee, dat is echt waar.
2: Met je ogen dicht.
0: Ik kijk helemaal niks met mijn ogen dicht. Nee, jawel, dat doe ik. Ik kijk heel veel met mijn ogen dicht. Namelijk muziek. Maar ik kijk dat niet. Ik luister dat.
2: Nee, dat luister je met je oren.
0: Ik luister met je ogen. Nee, dat klopt. Dus geef mij maar gewoon een goede plaat voor in de herfst. Maar liever gewoon zomer.
2: Nee.
0: We gaan hier niet uitkomen.
2: Nee, ik denk dat dit een hele lange discussie wordt.
0: Dit wordt zeker een hele lange discussie. Girl, you know it's true.

0: Georgia Smith schreef deze in 2 dagen samen met 8 andere nummers. Ze wilde eigenlijk een EP opnemen, maar het werden ineens 9 nummers. En toen dacht ze, laat ik maar een volledig album doen. En toen werd het ook nog eens de powerplaat van deze week.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Sick, hè?
2: Ik vind dat knap.
0: Ja, dat vind ik
2: ook
0: knap.
2: Kan er niet eens inschrijven. Nee.
0: Eén in twee jaar lukt is al moeilijk. Nee, zij doet er gewoon 9 in 2 dagen. Goed, je hebt de powerplaat gehoord van deze week. Dat betekent dat we de powerplaat kanshebbers van volgende week met je gaan doornemen. En dan heb ik... Dat

0: prachtige stem van Rachel Viol met haar nummer Wonder. Dat was er één. Nu hebben we er nog eentje. We gaan namelijk door naar een duo dat met Stormzy op het podium doorbrak, eigenlijk.
1: Ja.
0: Met het nummer Backbone.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan, dat nummer Backbone?
1: Mwa.
0: Ja. Oké, je vindt deze beter?
1: Nou, het is gewoon een hele andere soort muziek dan wat ze normaal maken.
0: Ja, dat is zeker waar. En dat hebben ze ook geprobeerd. Dat was ook hun doel. Ze hebben namelijk de handen ineengeslagen met een Brits-Nigeriaanse zangeres. Namelijk Debbie. En die heeft ook met Stormzy op het podium gestaan.
1: Ja.
0: Maar dan in het voorprogramma.
1: Ja, echt bizar.
0: En niet alleen Stormzy. Ook Georgia Smith en Ray was zij mee op tour. Ze timmert keihard aan de weg. En probeert nu dus de wereld te veroveren met deze track. Het heet Gone Too Far.
1: Ja.
0: Het is kans hebben op de powerplaat van volgende week.
1: Ja.
0: En als je het lekker vindt, dan
1: moet

0: Marjan die appt, wat een stem, wat een stem. En ik ben het helemaal met haar eens. Wat een stem is dit, hè?
1: Ja, pff, wow.
0: Ik moet even bijkomen. Gewoon. Maar we hebben nog één fantastische stem. Nog één goede kans hebben we op de powerplaat van deze week.
1: Ja.
0: Van volgende week, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Want zoals je weet, als je net bent ingeschakeld, we hebben altijd 3 kanshebbers. Die nemen we even door bij iedere show hier op deze zender. Tenminste de ochtend- en de middagshow. En dan kun jij erop stemmen via onze website www.girlpowerradio.nl
1: en de app Girl Power Radio.
0: Absoluut. En we hebben er net 2 gehad en we hebben er nog eentje. Dat is deze. Wat een vrouw. Wat een stem. Ze heet Angel en ze zingt Une Seule Vie.

0: ook al zo'n fantastische stem. De derde kans hebben we op de powerplaat van volgende week. Angèle Lunzulvi van deze Vlaamse vrouw. We zijn er nog tot 6 uur met achteraansluiten. Zometeen nog een heel uurtje. En daarin gaan we het onder andere hebben over vrouwen die dingen beter weten dan mannen. En jij hebt een plaatje meegenomen, Danique.
1: Ja, want ik heb vroeger week mijn lievelingsartiest gemist.
0: Je hebt je lievelingsartiest gemist?
1: Ja.
0: Oh nee.
1: Maar daarover straks meer.
0: Ja. Nou, en verder hebben we ook nog heel veel goede muziek. We hebben net de powerplaten gehoord. Die zijn vrij nieuw en deze is al wat ouder. We gaan terug naar 1994. No One by 2

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïens transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk. Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Letts paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roedevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste

0: Feestje in de file met achter aansluiten.
1: En je hoorde Pink met Get the Party Started. Alleen ja, dat geldt niet voor iedereen, want helaas, deze vrouw, die heeft haar concerten afgezegd in Mexico. Die zou voor het eerst in 20 jaar weer naar Mexico gaan.
2: Nee.
1: Ja, serieus. Ja, het is op een of andere manier, ja, het ligt wel, er staat dat het allemaal buiten de macht ligt van de zangeres en ook buiten de macht van de organisator en van haarzelf. Maar er is iets aan de hand, mensen weten niet precies waarom, maar ze kan dus na 20 jaar niet naar haar favoriete, maar ze kan niet naar haar
2: Mexico optreden.
1: Precies, voor het eerst in 20 jaar. Dankjewel, dankjewel. Dus die Mexicanen, die voelen zich een beetje zoals jij je ook gevoeld hebt afgelopen weekend, denk ik.
2: Ja. Ja. Heel verdrietig.
1: Heel verdrietig.
2: Heel zielig.
1: Favoriete artiest missen. Nou, ga je zo vertellen waarom?
2: Ja.
1: Dat is helemaal goed. Dan gaan we nu nog even luisteren naar Calvin Harris. Die misschien ook wel zijn favoriete artiest miste. En toen hij dit nummer schreef. Feel So Close.

0: Alsof dit nummer voor jou geschreven is, hè, Danique?
1: Stop nou.
0: Feel so close, maar toch net niet.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Nee, ik zal je... Sorry, ik heb wel met je te doen. Ik vind je best wel, ik vind het heel zielig. Want je...
1: Ja, dit is echt niet leuk.
0: Je zat ook echt heel erg sip achter je bureau vandaag.
1: Ja.
0: Het was, je bent helemaal ontdaan.
1: Ik ben al een paar dagen.
0: Nou, toen dacht ik, weet je wat, dan gebruiken we dat gewoon als praatplaats. Dan kun je het heel even kwijt. Vertel, wat is er aan de hand, meid?
1: Vorige week donderdag stond er een hele grote artiest in de Ziggo Dome. Voor het eerst in 9 jaar was hij in Nederland. Met een album wat hij heeft uitgebracht, terwijl zijn vorige in 2018 was uitgebracht. Dus ook wel 2 + 6 = 8 jaar.
0: En welke artiest?
1: Over A$AP Rocky. En ik was er niet, jongens.
0: Waarom niet?
1: Hij kwam zelfs met... Er hing een helikopter in de zaal waar hij dan weer aan hing. Dus een helikopter hing zo. En daar hing hij aan. Dan ging hij door een microfoon zingen. En ik was daar niet, want ik kon niet.
0: Ik vind wel dat je... Wat gebeurde er nog meer, weet je wat?
1: Heel veel. Hij ging rennen door het publiek. En het is echt een performance waar je u tegen zegt. En nou moet ik straks weer 9 jaar wachten voordat ik hem wel kan zien.
0: Maar niet om het een of het ander, hoor. Maar je was er niet bij. Toch heb je dat hele concert meegekregen. Je hoeft er dan toch helemaal niet bij te zijn.
1: Jawel. Nee. Het gaat gewoon om de muziek eigenlijk. De performance is leuk daarbij. Maar ik kwam daar voor de muziek, want ik wil het zo graag live horen. En dat heb ik gewoon niet live gehoord. Want ik vind, ja, je hebt ook wel live albums, maar ik wil het gewoon live horen. Zonder oordopjes, wat wel moet, maar ik nooit doe.
0: Oh, vandaar dat ik je soms roep en jij niet reageert. Nee, oké. Maar gemist. Waarom heb je het gemist?
1: Ja, ik kon niet. Donderdag was ik aan, ik moest werken. Dat was het. Ik moest werken. En ik dacht, ja, dan ben ik daar 12 in Amsterdam klaar. Dan ben ik rond 1:30 thuis. Dan gaan mijn wekker vroeg. Ja, dat trek ik niet.
0: Nee, dat is waar. Oké.
1: Maar om daar zo voor een concert een dag vrij te vragen, vind ik ook raar.
0: Ja, dat...
1: Maar achteraf heb ik spijt.
0: Dat is wel vaker zo. Je kan beter dan spijt hebben van dingen die je wel gedaan hebt...
1: Juist.
0: Dan dingen die je niet gedaan hebt. Maar goed, ik heb bewonder het feit dat jij weet... dat hij met een helikopter is geland en weet ik veel wat.
1: Sorry.
0: Je had er helemaal niet bij hoeven zijn, joh. Je weet gewoon alles al. Nee, joh, je hebt gewoon alles al... Oh, dit was heel hard. Je hebt gewoon alles al meegekregen.
1: Ja.
0: Nou, maar zullen we dan het een beetje goed maken?
1: Ja.
0: Wat wil je horen van hem?
1: Ik wil heel graag Punk Rocky horen.
0: Oh, dan gaan we dat gewoon voor je doen om het een beetje goed te maken, de pijn te verzachten. En dan niet meer huilen in de studio.
1: Misschien.
0: Ik kom die traantjes wel even wegvegen.
1: Ik ga mijn teltje wel legen.
0: Oké, dat is goed. Speciaal voor jou.

0: Lola Willis. If you could read my mind. Hey, en Danique, als je, if you could read my mind, dan was deze quiz helemaal niet meer leuk geweest. Dat
1: Jawel.
0: Weet ik vrij zeker. Nee, helemaal
1: Jawel.
0: Niet, want dan had je het al geweten.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want we gaan een dierengeluid quiz spelen. Want bij deze zender is iedereen altijd enorm fan van dieren. Jij ook, Danique?
1: Ja, ik ben de grootste, vind ik.
0: Wat is eigenlijk jouw lievelingsdier? Dat weet ik helemaal niet.
1: Dat weet ik ook niet. Even snel denken. Een kat, een stokstaartje en een hond.
0: Een kat, een stokstaartje en een hond.
1: En een pinguïn en een ijsbeer. Beren.
0: Nou, dat klinkt heel overtuigend. Dan gaan we die... super. Ik heb een dierengeluid voor jou meegenomen. Gisteren had Robin het niet geraden. Het was een egel. Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt.
1: Ja.
0: Nou, die is het niet. Vandaag hebben we een ander dier. Ik ga je laten horen wat het is. Dan krijg je één liedje de tijd om te raden. En dan gaan we vervolgens kijken of je het goed hebt of niet.
1: Ik zet mijn koptelefoon heel hard nu. Zodat ik zeker weet dat ik het hoor.
0: Nou, ik kan je vertellen, dit dier is ook aardig luid. Komt-ie.
1: Wow, dit klinkt bekend. Ik heb dit eerder gehoord.
0: Wil je het nog een keertje horen?
1: Ja, doe eens. Ik denk dat ik het weet.
0: Jij denkt dat je het weet?
1: Ja.
0: Nou, super. Dan ga ik je zo vragen of je zeker weet dat je denkt dat je het weet. En dan gaan we ook even lekker naar een van mijn favoriete Duitse liedjes. Ja. Ik vind de Duitse taal alleen al leuk.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hou Sam C, hoorde je bij achteraan sluiten hier op Girl Power Radio. En we spelen nog steeds de dierenquiz. Ik speel dat met Daniek. Daantje, ik heb jou een dierengeluid laten horen.
2: Mag ik het nog een keer horen?
1: Je mag het zeker nog één keertje horen. En dan ben ik heel erg benieuwd of jij weet wat het is. Komt-ie.
2: Het is een vogel. Dat weet ik zeker. Want het vliegt weg. Ik zat ook nog twijfel tussen een vos. Maar dat was niet. Ik denk een uil of het is een lynx?
1: Ik wil nu een antwoord.
2: Een uil!
1: Helaas. Oh. Wil je nog een poging te wagen?
2: Een lynx. Een vos.
1: Nou, ik wou tegen je zeggen...
2: Nee, rot op.
1: Ik wou tegen je zeggen...
2: Dit is het eerste wat ik zei.
1: Ja, dat weet ik. En ik draaide nog House on C van Peter Fox. Ik dacht, nou, misschien heeft ze hem door. En andere mensen. Maar nee, het was inderdaad... Een vos.
2: Dat is het eerste wat ik zei.
1: Klopt.
2: Dus ik vind dat hij goed heb.
1: Nee, helaas. Jawel. Ik reken hem niet goed.
2: Ik
1: nee,
2: wel.
1: Nee. We moeten
2: laat
1: streng zijn.
2: Laat het weten. Weet je ook dat hij...

0: Mooi hoor, Daniek, jouw hoofd.
1: Ja,
0: op dit moment is Heaven niet echt een place voor jou on Earth, nee. Als ik het zo zie. Jij baalt. Oh, ja, jij wist het dierengeluid, wist je niet?
1: Ik wist het wel.
0: Ja, je wist het wel, maar je zei het verkeerd.
1: Niet.
0: Ik heb wel een beetje druk. Zal ik je een andere vraag stellen?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoop de Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede en Delden drie kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: 1987 opgericht door Manu Chao en zijn broer Antoine Chao en hun neef Santiago
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Nou, ik kwam er niet helemaal uit. Nee, dat is niet helemaal.
2: Dan gooi bietje op me.
0: Hun neef Santiago Casariego, dat is hem. En je hoorde dus Mano Negra met King Kong 5. En dat was ook niet het dier wat we net zochten. We zochten net een vos. En jij bent nog steeds zo boos.
2: Hou op, ik vind het echt niet leuk. Ik kan niet tegen mijn verlies.
0: Ik heb het door. Ja. Je krijgt volgende week gewoon weer een nieuwe kans, oké?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik had gewoon goed. Ja. Ik ga een Instagram poll maken. Ga ik overal stemmen.
0: Oh, wat leuk. Hey, vind je wel eens dat ik dingen beter weet dan jij?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Ik heb altijd gelijk, net zoals ik gelijk had net.
0: Ja, precies. Dat dacht al dat jij dit ging zeggen. Nou, zo meteen ben ik de straat om te gaan om te onderzoeken of er inderdaad vrouwen zijn die hetzelfde denken als jij. Vrouwen die iets beter weten dan de gemiddelde man. En ik kwam best wel een leuk iemand tegen.

0: jij denkt dat je het weet, maar ik weet het beter.
1: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon een feit. Maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
2: En daarom ga ik iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Gewapend met een microfoon vraag ik vrouwen over hun expertise. Wat weten zij beter dan ik? Waarover kunnen vrouwen mij nog een hoop leren? Iedere woensdag dus bij Achteraansluiten. Dit is Wat weet jij beter? Daan, wat denk jij?
0: Ik heb altijd gelijk.
2: Jij hebt ook altijd gelijk. Nou, ik kwam Bente tegen en die heeft ook waarschijnlijk altijd gelijk. Ze mag het eigenlijk gewoon zelf vertellen. Bente, wat weet jij beter?
0: Jij denkt dat je het weet.
2: Verkeerde. Die bedoel ik natuurlijk niet. Deze.
3: Ik weet best wel veel over schepen. Ik ben matroos. Ik denk dat ik wel beter dan de gemiddelde man weet hoe je een groot schip moet navigeren. Als je iets doet, dan heeft dat meestal meer consequenties dan wanneer je gewoon in je auto het stuur omdraait. Dus je moet altijd rekening houden met wat er in de toekomst gebeurt met je boeg. En met je achtersteven en met de stroming en met de wind.
2: En wat is nou de meest gemaakte fout dan bijvoorbeeld bij zo'n groot schip besturen?
3: Je moet heel veel geduld hebben bij een groot schip. Ze nemen heel veel tijd om te doen wat jij wil. En daardoor gaat het vaak mis, vooral als je bijvoorbeeld wilt aanmeren.
2: Oké, geduld.

0: Olivia Rodrigo.
1: You said forever, now I drive alone past your street.
0: Driver License. Zo'n emotionele ballad die door TikTok echt een booming business is geworden.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En zo bewijs je maar weer dat TikTok voor heel veel dingen goed is. Alleen ik moet zeggen, ik heb zo'n schurft hekel aan TikTok. Dat is werkelijk waar. Gelukkig zit er iemand tegenover mij die er alles van af weet, hè Danique?
3: Ja, dat valt ook wel mee.
0: Nou, ja, maar jij gaat wel dikke deep dive doen
3: ja,
0: zometeen.
3: Ja, straks, samen met Rubien. Vandaag is namelijk de eerste aflevering van Soundscrolling. Een show die om de week op woensdag te horen is.
0: Hier op GoPow Radio.
3: Ja.
0: Dan nemen jullie de studio over en dan duiken jullie helemaal in
3: social media en muziek en trends en muziek en trends.
0: Dus
3: social
0: eigenlijk
3: media.
0: Gewoon het effect van social media op de trends.
3: Ja, van een nummer wat je geteased wordt. Of bespreken, denken wij dat het bang of blunder wordt. Hoe kan het dat een trend met een bepaald nummer is geconnect? Maar ook, hoe kan een nummer uit

0: 1990 nu ineens een hit zijn en dan mensen denken, ik ken dit van TikTok. Terwijl het Dolph Your Hour is.
1: Ja, daar verbaas ik me eigenlijk ook altijd wel over.
0: Ja, ik ook. Irritatie.
1: En hebben jullie het daar deze week al over of komt dat op een ander moment?
0: Ook. Maar we hebben nog wel veel meer.
1: Kun je een tipje van de sluier geven?
0: Milo laat het lukken.
1: Milo laat het lukken. Nou. En ja. Voor de mensen die, zoals ik, geleefd hebben onder een steen, wie is dat?
0: Een 28-jarige Nederlands rapper, muziekmaker.
1: En die is heel bekend geworden ook dus door social media.
0: Ook, maar ook hebben twee mensen, ook wel ik en Robin, hier een hele verschillende mening over.
1: Oh,
0: ik vind dat Milo het heeft laten lukken, maar Robin niet.
1: Nou, dat ben ik heel erg benieuwd naar. Draaien jullie ook muziek of praten?
0: Tuurlijk.
1: Oh, nou super.
0: Het is wel, we praten wel heel veel, want daar zijn wij goed in.
1: Nou, dat is natuurlijk altijd goed.
0: Maar we hebben natuurlijk wel lekker gewoon muziekje.
1: Soundscrolling dus. Om de week op woensdag hier, ja. van 6 tot 7.
0: En de andere woensdag, dat is geheim tot volgende week.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ga in ieder geval veel luisteren. Ik ben wel benieuwd of er nog meer...
0: Want we draaien de nummers dus ook die we bespreken. Dus als wij het hebben over een trend of een nummer en je denkt, waar hebben ze het over? We draaien ze ook. Dus je hoort ook echt waar we het over hebben.
1: Dat is top.
0: Dat is wel beter.
1: Dat moet je hebben. Dat moet je zeker hebben. Iemand anders die ooit heel erg bekend is geworden. Ik ben benieuwd of die ooit ook bij jullie voorbij gaat komen. Dat is Tate McRae met deze banger Greedy.

0: I Want You Back en Sync. En daarmee komen we alweer aan het einde van Achteraansluiten van deze woensdag 2 september 2026. Dankjewel, Daniek, dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Jij blijft nog even zitten, want zometeen dus sound scrolling.
1: Ja.
0: Veel plezier met luisteren. Ik ben er morgen weer.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Bitch.
1: Welkom bij Soundscrolling, de plek waar muziek en socials samenkomen. Ik ben Danique.
2: En ik ben Robine.
1: En wij nemen je mee in een wereld waarin eindeloos scrollen verandert in muziek die je niet meer uit je hoofd krijgt. Want laten we eens eerlijk zijn, hoe vaak hoor je nou een nummer op de socials en weet je helemaal niet hoe de liedje gaat? In deze uitzending duiken we in viral sounds, oude hits, die ineens terugkomen en de kracht van die paar seconden. Van tracks tot throwbacks en van hype tot twijfelgeval, wij nemen je mee in wat nu trending is. Ja.
2: Ja.
1: Ja. En jij hebt weer wat meegenomen, dacht ik.
2: Ik heb zeker wat meegenomen. Er is een hele grote trend gaande in Nederland waar je eigenlijk echt niet meer omheen kan.
1: Ja, dan ben ik heel benieuwd wat je meeneemt.
2: En het gaat over zomer, zon en strand van Rutger van Barneveld.
1: Ja, nee, die kunnen we niet missen. Nee.
2: Die kunnen we niet missen. Hij is al zo niet te missen voor de mensen die het wel gemist hebben, dat wij hem ook uitgevoerd hebben. Ja, wat het eigenlijk is, het is een liedje van Rutger van Barneveld. En die deed vroeger mee aan een tv-programma. Toen was hij nog niet zo bekend. Nu heeft hij de hit Zwoele Zomernachten. En ja, hij had een liedje gemaakt voor dat programma. En dat is eigenlijk nooit echt iets geworden of uitgebracht. En dat ging opeens helemaal viral. Nadat dus de hit Zwoele Zomernachten kwam. En ja, dat liedje is helemaal opgeblazen. Vooral omdat hij een heel gek dansje doet in die oude videoclip. En dan zet hij een stap tik elke keer op de intro van het liedje. En het is echt heel aanstekelijk dat iedereen dat is gaan doen. En uiteindelijk zo is dat een beetje viral gegaan. En wij hebben het ook gedaan.
1: Ja.
2: Vond je het leuk? Ik zag je wel echt genieten.
1: Ja, ik kon niet meer. Ik ging helemaal stuk.
2: Ja.
1: Als je die wilt zien, check vooral onze TikTok, Girl Power Radio.
2: Ja, nee, het was echt een drama.
1: Ja.
2: Want wij gingen doen samen met Monique en met Romy, want Romy was hier. En ja, het sowieso in de maat dansen was voor ons al een hele uitdaging. Dus het ziet er echt hilarisch uit.
1: Ja, want sommigen gingen gelijk. En er was er eentje eigenlijk die vooraan stond, die niet de hele tijd goed op het ritme meedeed.
2: Dat was een beetje lastig. Maar nee, ik vind het uiteindelijk wel heel leuk dat, omdat het zo viral gegaan is, dat Rutger uiteindelijk gezegd heeft van we gaan hem uitbrengen en een nieuwe versie ervan maken. En het heet dus nu Zomer zonder strand. Terwijl eigenlijk heette het eerst anders. Maar omdat in het eerste stukje van dat ze dansen en dan zingt hij alleen maar ik hou van zomer zonder strand, dacht hij. Ja, dat hij dacht van ik noem het zo, omdat het dan heel herkenbaar is. Dus dat is natuurlijk ook heel slim. En ik denk wel een goed voorbeeld van ja, een viral sound die toch gewoon kan zorgen voor een hitje. Want ja, we kunnen er bijna niet meer omheen. Het is toch wel een beetje een hitje geworden.
1: Ja, ik denk dat het ook wel het zomernummer van 2026 is.
2: Ja, want en ook powerplaat bij ons geworden. Dus ja. Iedereen hier die had gestemd, die vond het dus blijkbaar ook een lekker nummer. Dus nou, dat heeft hij goed gedaan. Want ja, hij heeft dus eigenlijk 25 jaar erover gedaan om een hit te scoren. En dan scoor je er gelijk twee. Ja, ja, ik vind dat wel
1: is wel knap hoor.
2: Zullen we voor de mensen die het misschien nog niet gehoord hebben hem even gaan draaien?
1: Ja. Ja.
2: Is dat een goed idee?
1: Ja, en als je hem kent, doe ook vooral een dansje mee.
2: Daar komt-ie.

0: Ja, en welkom terug bij Soundscrolling met Danique en Robine. Op social media ontstaan elke dag nieuwe trends en muziek speelt daarin een grote rol. In Trending Track analyseren we welke nummers op dit moment viraal gaan en vooral welk stukje van dat nummer wordt gebruikt. Vaak is het namelijk niet het hele liedje dat populair wordt, maar een specifiek fragment dat perfect past bij een trend, video of challenge. En we kijken naar wie het gebruikt, hoe het gebruikt wordt en waarom juist dat moment zo goed werkt binnen social media content. En ja, we hebben vandaag weer een nieuw liedje.
1: Ja, en bij dit liedje hoort eigenlijk ook een kapsel die denk ik ook een soort trending hierbij gaat.
0: Ja.
1: Het is wel een gekke combi.
0: Nee, de trending track van vandaag is Freaked Out. Ja, ken je dit nummer?
1: Nee, ja, door de trend ken ik hem, maar daarvoor kende ik hem helemaal niet.
0: Nee, en dat is ook de reden natuurlijk waarom trending track zo leuk is eigenlijk. Je zou misschien dit nummer niet anders gelijk kennen. Nee, op social media kan een artiest een maandenlange marketingstrategie bedenken, maar soms is een vrouw met een bobkapsel gewoon sneller. Ja.
1: Weet je waar ik gelijk aan moet denken?
0: Nou.
1: Die superheldenfilm van Disney, heb je ook een mevrouw in zitten met een bob en een bril.
0: Ja.
1: Op Dora. Er zijn echt veel
0: films met
1: series met bob.
0: Ja. Het is het nummer trouwens, Freaked Out, is van een Nieuw-Zeelandse rapper, Fat Papi. Wauw, wat een mooie naam, Fat Papi. Stel je wel heel stoer klinken met het woord papi, dan noem je jezelf vet.
1: Ja, ja, mijn vader is artiest, ja, weet je, ja, Fat Papi.
0: Fat Papi, wat een mooi ding. Het fragment dat overal voor wordt gebruikt, begint bij Get That Bag, You Ain't Ever Coming Last.
1: Ja. Zingen ze niet bol? Ik dacht dat ze bob zongen.
0: Ja, en laat jij nou niet de enige zijn die dat dacht. Er was namelijk een Britse creator, Jocelyn Meijeren. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het spijt me als ik dat niet doe. En zij is online inmiddels bekend als Miss Diva Bob. Bob. Zo heet Miss Diva Bob. En ja, de audio heeft zij dus gebruikt met een reden. Zij heeft namelijk een bobkapsel genomen. En zij dacht dus ook dat ze zongen Bob, in plaats van bag. Dus get that Bob. En daar zijn ze een video op gemaakt. En daarna verschenen er dus duizenden video's met bobkapsels. Of haartransformaties van mensen die naar de kapper gingen.
1: Ja, wat dat is ook zo grappig vind aan deze trend. Is dat ze dan dus ook een soort van, ja, zo'n ja, hoe zeg het, heen en weer gaan met hun hoofd. Zoals ze zo'n poppetje zijn die voor in de auto staat.
0: Maar ja. Ik vind het echt wel mooi, gewoon hoe dat gelopen is. En er zijn ook bekende mensen die eraan meegedaan hebben. Onze Queen Ray, die heeft natuurlijk ook een hele mooie,
1: ja,
0: mooie bob. En die heeft er ook aan meegedaan. Dus dat vind ik wel mooi. Ik had vroeger dus ook een bob. Ik ben te laat met deze trend.
1: Maar vroeger een bob, waarom heb je dan nu geen bob meer?
0: Ja, ik had een bob toen ik, ik zat in groep 8.
1: 12?
0: Dus ik was 12, 13. Ook in de brugklas had ik nog een bob. Ja, dat is echt. Als je ooit kinderen krijgt of een kind bent en je bent 13, ga geen bob nemen als je naar de middelbare school gaat, want je wordt gepest.
1: Zeker Dora.
0: Ja, het is gewoon een waarschuwing. Je wordt gepest.
1: Oh.
0: En ik neelde het wel op zich. Ik vond het wel echt hard en het boeide me eigenlijk niet wat andere mensen ervan vonden. Alleen het kleine probleem was, is dat ik vroeger best wel een mollig gezicht had.
1: Oeh.
0: Dus ik had zeg maar best wel hele chewy wangetjes. Dus ik leek een beetje op die Theodor van de Chipmunks. Je had er zeg maar 3. En eigenlijk wil je dan Elvin zijn, want die is cool. En dan Simon was dan slim. Theodor was gewoon die fucking dikke, moffe.
1: Ja, sorry,
0: Chipmunk. Dus ja, dat kapsel heeft mij niet goed gezet. Maar ja, deze trend is dus gewoon te laat.
1: Ja.
0: Want anders.
1: Ja, en als je wel een bob hebt, weet je, neel het gewoon.
0: Ja, neel het gewoon.
1: Het cool.
0: En doe deze trend. Ja, kunnen wij niet deze trend doen dat we naar de kapper gaan?
1: Nee, never. Maar Weet je wat het wel is met een bob? Als je hem dan daarna weer lang haar wilt, dan krijg je wel zo'n hele ongemakkelijke haarsituatie. Dus het is wel een keuze waarvan je ook moet weten daarna, als je er klaar mee bent, dat je wel een ongemakkelijke haarsituatie gaat.
0: Kijk,
1: komen.
0: Op zich, ik zou best wel weer een bob nemen. Nu omdat ik denk dat ik de gezichtsshaper ook wel meer voor heb. Maar het is gewoon een soort trauma dat ik het toen zo lelijk vond en dat ik niet meer terug durf. Maar als je zulke mensen ziet lopen soms op straat of in een film, heb ik dat ook wel vaak. Want ik echt, jij bent zo'n gangster. Ik wil gewoon echt jouw haar. Heb je dat nooit?
1: Nee. Ja, nee, ik heb dat niet. Maar
0: jij hebt ook wel mooi haar.
1: Maar ik denk wel van, ja, eigenlijk moet je het gewoon doen. Je haar groeit toch wel weer aan.
0: Ja, bij mij groeit het sowieso heel snel.
1: Ja,
0: dus dat is wel chill. Misschien belangrijk om naar te kijken waarom het juist dit stukje is wat goed werkt. Want ja, meestal zijn het maar 15 of max 30 seconden. Ja, het ritme is gewoon onmiddellijk herkenbaar. Net zoals jij nu zegt, Bob, back. Het is gewoon, je herkent het gelijk. En ja, het is gewoon speciaal, denk ik, voor deze trend. Gewoon het woordje Bob. Ik vind het echt zo grappig. Ja, ik vind het echt geweldig. Wat ook leuk is trouwens, is dat het nummer inmiddels de eerste plaats heeft bereikt op Shazam. Voor de mensen die niet weten wat Shazam is. Het is een app die eigenlijk heel veel mensen gebruiken als je gewoon eigenlijk geen verstand hebt van muziek. Maar je klikt erop en dan ga je dus het nummer, kan je dan afspelen en dan hou je je telefoon ernaast. En dan gaat hij dus het nummer opzoeken.
1: Ja,
0: wat
1: super chill.
0: Wat je luistert. Ja. Maar ik zie dat dus ook heel vaak bij concerten. En dan denk ik echt, waarom ben je daar dan?
1: Ik cancel dit. Dit wordt gecanceld.
0: Ja, dan denk ik echt, waarom ben je bij een concert? Als je gaat shazammen van de artiest waar je
1: soms
0: bent.
1: Soms hebben ze wel een nummer wat je niet kent. Maar in principe, als je hun opzoekt, dan vind je het denk ik ook wel snel genoeg.
0: Ja, het betekent wel in ieder geval dat heel veel mensen altijd benieuwd zijn naar dit nummer. En dat ze ook benieuwd zijn naar het hele liedje.
1: Ja.
0: En dat het in de Amerikaanse Billboard Hot 100 terecht is gekomen. Dat is wel echt bizar voor een... Voor een spraakgebrek eigenlijk.
1: Ik ben dus wel heel benieuwd, want ik ken alleen het stukje van TikTok, hoe die dan helemaal klinkt. Dus. Ja,
0: zullen we hem lekker gaan luisteren?
1: Ja, graag.
0: Dit is Freaked Out van Fat Papi.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En daar zijn we weer.
1: Ja.
0: Robine en Danique voor Soundscrolling. En we gaan kijken naar oud in een nieuw jasje. Social media heeft er namelijk voor gezorgd dat muziek uit het verleden eigenlijk nooit echt verdwijnt. Integendeel, soms krijgt het vaak een tweede leven en weten wij eigenlijk helemaal niet dat het eerst een hit was. Nou, soms herken je het wel. Ja. Oude deuntje. Maar ja, meestal komt het eigenlijk pas op TikTok op voor onze generatie, voordat we eigenlijk wisten dat het al eerder bestond. En daar gaan we nu naar kijken. In oud in een nieuw jasje kijken we naar oudere nummers die ineens weer populair worden via platforms als Insta, TikTok, YouTube Shorts en andere social media. En wat opvallend is, vaak gaat het niet om de artiest zelf of een nieuwe release, maar om een trend. Een sound of een video die mensen massaal overnemen of nadoen, net zoals de bab. En we onderzoeken juist waarom deze oude hits opnieuw opduiken en wat ze zo aantrekkelijk maakt voor een nieuwe generatie luisteraars.
1: Ja.
0: En vandaag?
1: Ja, You Make My Dreams. Ja. Ken je hem?
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb echt geen flauw idee.
1: Ja, kijk, dit is een persoonlijk iets van mij. Wat ik dus vreselijk vind, is dat mensen dan zeggen, oh, die ken ik van TikTok. Ja. En dat ik denk, hij komt al echt uit 19, weet ik het wat.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat, kijk, met zo'n nieuw liedje die dan gemaakt wordt, dan is dat natuurlijk wel anders, weet je wel. Dat je denkt, daar hoor je dan een snippet van een paar seconden. En denk je, oh ja, dat ken ik van TikTok. Maar met inderdaad dit soort liedjes, dat is dan gewoon al drie keer zo oud als die kinderen die het zelf zeggen. Dat denk ik echt.
1: Ja, want dit nummer is al 45 jaar oud, want hij komt al uit 1980.
0: Jeetje.
1: Ja. En ik vind het wel een lekker nummer, maar hier gaat dus ook een trend op. En dat is dat je met twee of meer mensen je dag laat zien. En dan maak je dus eigenlijk allebei op een tijdstip, dus bijvoorbeeld 7 uur, 8 uur, 9 uur, allemaal foto. Elke van de dag. En die zet je dan boven elkaar. En dan kijk je van, wat doet wie op een dag? En dan kan je dus ook zien het verschil van slaapritmes, wat ze doen op een dag. Dus bijvoorbeeld de ene staat er 3 uur, gaat hij naar bed. En de ander gaat om 7 uur op.
0: Oh.
1: Dus je ziet een soort routines in een foto. Van 1 foto per uur. En dan, ja, dus soms komen er echt hele verschillende dingen uit.
0: Dat is wel echt heel interessant.
1: En ook vaak wordt die gebruikt met mensen met een lange afstandsrelatie. Dat ze ook laten zien van wanneer diegene dus slaapt, hoe dat ook in elkaar zit.
0: Dat is echt crazy. Nee, ik vind dit op zich wel echt een hele leuke trend. Ik denk alleen dat mijn leven zo niet boeiend zou zijn. Ik sla laat op, ik ga vroeg naar bed.
1: Ja, maar het is wel weer daardoor kan je dus wel weer zien dat iedereen een heel ander leven heeft.
0: Ja.
1: Dat vind ik dus wel interessant van, wow, dus dat ik om 10 uur op bed lig, is helemaal niet per se raar, want er zijn er dus meer. Maar ook mensen die om 4 uur naar bed gaan, dat ik denk, waarom ga jij om 4 uur naar bed? Hoe dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Een leuke overeenkomst trouwens met Fat Papi. Dit nummer is ook in de Billboard Hot 100 terechtgekomen, maar wel een klein tijdje terug. Toen kwamen ze op de 5e plek, dus dat is best wel best wel hoog.
1: Ja.
0: Ik vind het wel bizar dat mensen dan dus nu het alleen maar noemen als TikTok liedje. Terwijl het eigenlijk gewoon best wel succesvol was.
1: Het opvallende is, het nummer is eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Want hij wordt ook nog wel eens gebruikt in films.
0: Oh echt?
1: Ja, want hij komt ook uit Days of Summer. Ik weet niet of je hem kent, die film.
0: Nee.
1: Maar ook veel op trouw en feest wordt hij veel gedraaid.
0: Ja, ik vind het echt best wel een lachen nummertje. Want ik heb hem net wel even geluisterd. En waarom werkt het nou opnieuw? Ik denk, de muziek is gewoon heel vrolijk.
1: Ja.
0: En de trend gaat natuurlijk niet over wie er het spannendste of beste leven heeft. Maar het leuke is het juist in, wat jij net ook zei, het verschil. Dus de een gaat misschien in het vliegtuig en gaat op vakantie, terwijl de ander gewoon aan het werk is of de vaatwasser aan het inruimen is.
1: Ja.
0: Allebei prima, allebei een eigen verhaal. En ik denk ook dat je dan vooral gewoon een vrolijk nummer eronder hebt moeten staan. En niet...
1: Ja, of eens een rare rap.
0: Ja. Ik ben de vaatwasser aan het inruimen. Ja,
1: wow. Ik in het vliegtuig.
0: Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Stel, wij zouden dit doen. Dat kunnen we natuurlijk wel een keer doen. Hoe zou jou... Stel, je zou 6 slides moeten pakken. 6 foto's, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat zou jouw dag zijn? Gewoon, en dan pak je de leukste dag van je week.
1: Oké, ja, uit bed gaan, dat is saai. Dus dan denk ik dat ik onderweg ben in het OV.
0: Ja,
1: En dan denk ik daarna dat ik met vrienden ben.
0: Ja.
1: En dan denk ik eigenlijk dat ik daarna terug zit in het OV. En dat het al is. Ik denk dat ik niet op de 6 kom.
0: Ik zit aan het nadenken wat ik zou doen. Ja, het ligt aan. Ik denk als ik de zaterdag pak. Want de zaterdag is toch wel de piek van mijn week. Dan zou ik denk ik, in de ochtend geef ik les aan kleine kindjes met voetballen. Dus zou ik daar mijn eerste slide in de ochtend. Dan ga ik of zelf voetballen of mijn broer wedstrijd kijken.
1: Ja.
0: Dan ga ik meestal even langs opa, even boodschappen doen of een gebakje eten. Dus dat is ook wel gezellig. Dan misschien gewoon een random foto in de auto dat ik weer bij de McDonald's sta. Of, in de auto dat ik gewoon helemaal niks aan het doen ben. Helemaal niks, behalve gewoon in mijn auto zitten en muziek luisteren. En de benzineprijzen weer stimuleren om hoger te worden. Ja, verder denk ik dan gewoon een foto van mijn kat. Want mijn kat is er altijd. Ja, dus mijn kat kan ook op zaterdag.
1: Oh.
0: En in de club denk ik. Ja, maar
1: ik denk.
0: Ik zal wel uit zijn dan.
1: Wij gaan deze trend doen. En dan denk ik dat zaterdag, dat wij een keer een zaterdag pakken. Want gaan ik denk pakken? Dat onze zaterdag er compleet anders uitzien.
0: Dat denk ik ook wel. En zaterdag, even kijken, niet deze zaterdag, maar volgende week zaterdag begint alles wel weer.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we doen. Ja. Als jullie nou benieuwd zijn naar hoe onze dag eruit ziet en hoe leuk deze trend is, kijk sowieso even, volg ons natuurlijk op TikTok, Girl Power Radio. En vergeet onze zomer, zon en strand TikTok ook niet even te kijken, want dat is ook echt de moeite waard. En dan, ja, wanneer gaan we dat doen? Zullen we hem zaterdag? En dan komt hij een paar dagen later, denk ik.
1: Ja. Dus volgende week zie je hem ergens verschijnen. Houd het gewoon in de gaten.
0: Nou, let's go.
1: Ja.

Ja, je luistert nog steeds naar Soundscrolling. En we gaan nu van lekkere oude nummers naar iets heel recents nieuws. Want het is ook weer tijd voor Banger en Blunder. Of Blunder, ja, dat is altijd maar de vraag. Want in deze

0: Dit is dus ook een TikTok-trend waarop mensen een slideshow doen met elke keer een zin van het nummer.
1: Ja. Voor het geval, als mensen nou dit horen en denken, wat is een slideshow? Help mij. Je kan op TikTok dus filmpjes plaatsen, maar je kan ook foto's plaatsen. En dan denk je, foto's plaatsen, dat is toch hartstikke saai? Nee, dat is niet saai. Je pakt gewoon een paar foto's en je zet er dus een sound onder. Bijvoorbeeld dus, alleen jij van Milo, laat het lukken. Ja. Als je alles kan kiezen en je kiest dit. Maar nee, dan kan je dat dus doen. En dan kan je dus de lyrics van de tekst kan je er dan bij plakken. En dan kan je dus meeswipen op de muziek. En dan zie je dus de foto's en de lyrics. Soms is het heel schattig. Heb je bijvoorbeeld een liedje van Sinatra. En dan is het van It had to be you. En dan doe je It had to be van jezelf. En dan you van degene waar je verliefd op bent. En dan is het, oh, dit is zo schattig. Maar ja, dat heb je dus ook met dit liedje.
0: Ja, en dit liedje is vooral foto's dat je zelf eigenlijk laat zien. En,
1: alleen jij natuurlijk. Ja, alleen het zou een beetje raar zijn als ik dan mijn hele familie laat zien. Als het liedje
0: Want hij zegt dan ook, meisje, mag ik even je ogen kijken? Dus dan doe je een mooie foto waar je ogen mooi op staan. En, maar
1: ik moet je eerlijk zeggen, ik klink nu echt als een boomer van mijn generatie, denk ik. Maar Milo laat het lukken. Ik had geen enkel idee wie heel deze gozer was totdat TikTok kwam.
0: Ja.
1: Want gewoon de, oh my god, yeah.
0: Ja, want toen deed even iemand uit de Tweede Kamer deed of zo. Toen ook hier reclame op.
1: Ja, het was echt
0: vet random.
1: Ja, en ik ken wel het liedje van Knalprobleem met Antoon.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel echt zo'n banger. Maar ja, ik vind hem gewoon een beetje vaag. Ik weet niet wat het is.
0: Hij is ook al bijna 30, hè. Dat zou je echt niet zeggen. Ja, ik merk geen grap. Volgens mij 28, 29.
1: Ik dacht echt, deze man is gewoon een student. Nee, en die staat gewoon voor zijn lol een beetje geld bij elkaar te schrapen. Ja. Omdat zijn lening te hoog is. Maar deze man is dus gewoon al 30.
0: Ja, bijna 30. En dan ook op Lowlands dit jaar gestaan.
1: Dat was echt hard.
0: Helemaal in het Gucci. Ja, je moet er wel van houden. Maar
1: het is zo fout.
0: Ja, en maar het nummer,
1: jij hebt het hele nummer gehoord.
0: Ja, ik denk al ruim 100 keer.
1: Vind je de rest van het nummer ook zo goed als die paar seconden die gebruikt zijn?
0: Ja, maar het grappige is, het nummer duurt dus 1,5 minuut. En
1: wat wil deze man? Gewoon heel veel gratis streams krijgen of zo?
0: Het leuke hieraan is, je hebt dus het stukje wat op TikTok, dat is het begin. Eigenlijk soort het refrein. Dan heb je één rapstuk en dan weer dat stuk. Wat is ook het begin, dus de trend. En dat is het nummer. Dus hij opent ermee, sluit ermee, en er zit een stukje rap. En daarin vertelt hij gewoon van dat hij met een meisje allemaal leuke dingen wil doen. En erop wilt halen met de auto.
1: Alleen jij.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. Maar ik snap ook dat mensen het raar vinden. Maar ik vind dit echt wel behoorlijk een banger.
1: Maar als je nou dit hele nummer hebt, hè?
0: Ja.
1: Snap jij dan dat hij, laat ik het zo zeggen, hij is er natuurlijk niet zelf voor gekozen, want zoiets gaat gewoon viral. Maar snap je dan dat stuk viral gegaan is? Of is er eigenlijk een beter stuk wat misschien beter had gekund?
0: Nee, ik denk wel dit stuk, maar ook door de beat. Hij wordt in het rest van het nummer wat zachter. Nog steeds wel snel, maar ik vind dit echt wel,
1: Ik ben dus echt heel erg benieuwd of dit nummer ook viral was gegaan zonder TikTok.
0: Ik denk het niet, want de meeste van zijn nummers, dat is dan inderdaad of met Antoon of Lil Kleine, die gaan viral. En eigenlijk zijn eigen nummers, als hij hem zelf nergens een soort geen trend wordt, dan hele albums. Hij heeft al 4 albums.
1: Ja, ik denk wel dat deze man, en die ga ik misschien heel schofferend klinken, gewoon echt misschien 50% van zijn fanbase niet had gehad als TikTok er niet was
0: geweest. Ik denk wel meer. Ik denk echt wel veel meer.
1: Want ik had geen enkel idee gehad wie deze man was. En ik denk ook wel, kijk, social media, dat is nu hetzelfde als Zonnebank van Ray en Beer. En daar ben ik net zo enthousiast over als Daan is van Alleen Jij van Milo laten drukken. Want wat zijn dat helden. Maar ja, dat soort dingen. Stel, daar wordt dan een filmpje van gemaakt. Die mensen treden bijvoorbeeld dan in een random café of studentenclub op in Amsterdam. Als je daar niet bij bent geweest, dan heb je geen flauw idee wie heel deze piepo's zijn.
0: Maar dat is hetzelfde als met samenwerkingen.
1: Ja,
0: ik denk ook als Milo geen samenwerking had gehad met grotere artiesten, dat hij helemaal niet was doorgebroken.
1: Nee, dus ik denk dat wel. Wat vind jij trouwens van Zonnebank?
0: Ja, ik vind het fantastisch, maar ik mag hem thuis niet draaien. Door taalgebruik.
1: Ja, het ding is, er wordt dus een beetje heftig in gescholden voor de mensen die nog nooit gehoord hebben.
0: Ja.
1: Maar mijn vader, die zingt dus echt uit volle borst mee. En ik zit dan in de auto en dan draai ik dat nummer. En dan zit ik gewoon een soort van het dan niet mee te zingen, omdat je dan weet dat je zeg maar met je ouders zit. En dan hoor ik hem gewoon keihard het meeschreeuwen. En dan denk ik echt, pap, wat ben je aan het doen? En
2: zegt hij, het is toch gewoon een liedje? Ze schelden er toch echt niet mee?
0: Nee, want eigenlijk, dat is wel een ding. Ze schelden niet. Ja, ze gebruiken scheldwoorden, maar eigenlijk niet. Want wat ze zeggen is een feit.
1: Ja, ze gebruiken ook eigenlijk gewoon wel een feit. Maar jongens, als jullie nou zonder bank gehoord hebben en denken, dit vind ik leuk, maar ik weet niet of ik het vind,

0: fluitje luisteren. Ja. Dat is zo'n banger. Dat is, dat is gewoon een driedubbele banger. Ja, gewoon. En nul blunder.
1: Wist jij dat deze twee jongens dus eigenlijk gewoon acteurs zijn?
0: Ja, klopt. Ja, ik herken dus die gast van Brugklas.
1: Weet je dat Walt is Amerikaans?
0: Is hij Amerikaans?
1: Hij is Amerikaans heel bekend. Hij is in een hele grote Amerikaanse soap gespeeld.
0: Ja, ik vind het wel echt hilarisch dat iedereen denkt dat zij echt Ray en Bill heten.
1: Nou, ik zie dus van de week op Juice Channel voorbij komen. Ik zweer het je, ik ging heel stuk van Ray en Berend zijn gewoon huppelepup. Toen dacht ik, hoe komen jullie hier serieus nu pas achter?
0: Die Walt heeft ook gespeeld in de videoclip van Snelle Smoor Verliefd. En dat is denk ik iedereen die in deze generatie is geboren, die weet gewoon dat dat zo is. En de mensen doen echt alsof het zeg maar een hele happening is.
1: En Walt, denk van, Wout die heeft echt in hele grote, heel veel bekende films, Nederlandse series en films van Zeppe en zo gespeeld. Dus ik snap niet
0: waarom mensen hier nu pas achter
1: komen. Ik wist het al van seconde 1 dat ik denk, hier komt een film. Dat denk ik dus. Ik heb een theorie dat er een film of iets aankomt. Dit is een stunt voor iets. Ze doen het niet zomaar.
0: Want ik vind het zo hilarisch. Want zaterdag is er dus een feest bij mij in de buurt. En daar ga ik niet heen. Maar daar zijn ze ook. En ik zag ze vorige week zondag. En ze treden dus. Ze hebben eigenlijk maar twee nummers. Ze hebben Fluitje en ze hebben Zonnebank. Maar ze worden dus voor een kwartier geboekt. En ze beginnen dus met Zonnebank. Dan komt Fluitje. En dan doen ze nog een keer Zonnebank. Maar dan komen ze in een, hoe zeg je dat? In een speedo? Is het een speedo? Dan komen ze dus in een speedo.
1: Hij zingt dus knalgeel, jongens. Maar
0: Ja, ik vind het echt hilarisch. En ik stond daar ook echt mijn ogen uitkijken. Het was echt mijn hoogtepunt van mijn zondag toen. Dat ik daar gewoon stond met de...
1: Ja, op feestweken wordt die ook alleen maar gedraaid. Ja,
0: het is echt een bizarre een banger. Ja. Maar even over alleen jij van Milo. Ja. Is dat een banger of een blunder?
1: Ik vind het een hele grote banger. Punt.
0: Ja? Oké, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb hem dus nog niet gehoord. Dus ik ga zo meteen erop terugkomen als ik het liedje gehoord heb. Wat ik ervan vind. Maar daar niet de mening is duidelijk. Dus we gaan hem lekker draaien.

0: Ja, dit was hem. Wat vond je ervan, Robby?
1: Wat vond ik ervan? Ja, ik krijg nog steeds een neiging om gewoon, als ik zijn muziek hoor, oh my god, yeah! Ja, voor de mensen die denken, wat zegt ze nou? Hij had een nummer eerder. Ik weet even niet meer hoe die heet. Jij weet dat vast wel. Lang kijken.
0: Ja, ik weet het even niet.
1: Want mijn stacks zijn lang en stijfjes. Ja, nee, die ging ook helemaal viral. En, ja. Ik vind het echt een hele grote blunder. Maar ja, Danique is er heel blij mee. Dus ik hoop dat jullie er ook blij mee zijn.
0: Ja, laat het weten of we vaker moeten draaien.
1: Vaker moeten draaien. Nee, dit was hem alweer. De allereerste aflevering van South Scrolling. Ja, ik heb in ieder geval gedood. En ik hoop jullie allemaal ook. Volgende week zijn we bij jullie terug. Maar dan met iets heel anders.
0: Ja, met geluidsgenoten. En dan hebben we twee artiesten die we met elkaar gaan bespreken. Het is echt fantastisch.
1: Ja, het is echt heel leuk. En dan zijn we over 2 weken. Want als jullie nou dan denken van, dit vonden we echt fantastisch. Zet het dan even in je agenda. 2 weken, zelfde tijd, zelfde dag weer terug. Met een nieuwe aflevering van Sound Scrolling. Ja. En belangrijk natuurlijk, hou vooral onze TikTok Girl Power Radio in de gaten. Want we gaan allemaal TikTokjes maken.
0: En heb je nou ook even onze trends gaan die we hebben besproken? Tag ons ook.
1: Ja. En speciaal voor jullie om deze aflevering af te sluiten, horen jullie Zonnebank van Ray en Beer. Tot later.
0: Doei, hè.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: waving your banner all over the place.
1: We will rock you.
0: Sing it out.
1: We will rock you.
2: En of we dat gaan doen. Goedenavond en welkom, lieve luisteraars, lieve kijkers van Girl Power Radio, bij een nieuwe aflevering van het nieuwe seizoen alweer. Wow. Girl Power on Stage. En ook welkom aan de mensen hier in de zaal. Ik wou net zeggen, ze zijn er heus wel. Die zien jullie nog niet thuis, zometeen wel. Zoals ik al zei, het is een nieuw seizoen. Allereerste aflevering nieuw seizoen. En dus ook een hele bijzondere aflevering van Girl Power on Stage. Live vanuit de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Met de allerbeste crew. Wil ik nu alvast even een applausje voor. Voordat we dat straks vergeten. En vanavond niet één, niet twee, maar drie bands. Drie bands die hebben meegedaan dit jaar aan de Haagse Zomerhit. En in de top drie zijn geëindigd. Ja, en dan heb je de pech dat je bij mij in de show moet komen daarna. We gaan ze alle drie spreken. En we gaan er ook zeker naar luisteren. Dat zijn vanavond Bitterzoet, DK Rebirth en Heylit. En Heylit zit hier bij mij aan tafel. Hey. Nou, niet heel Heylit.
3: Niet heel Heylit, nee.
2: Nee, want jullie zijn met z'n zessen.
3: Ja. Klopt, we
2: dat
3: zijn lekker volle bak.
2: Niet aan dit kleine tafeltje. Laten we jullie voorstellen, Chiara, de frontvrouw.
3: Goedenavond iedereen, ja.
2: Klopt. Goedenavond. En ik heb net gehoord, Quentin.
4: Yes.
2: De nieuwe toetsenist.
4: De nieuwe toetsenist.
2: Hoe nieuw ben jij?
4: Ik ben 2 maanden nieuw.
3: Ja.
2: En ik heb begrepen, de laatste keer dat ik jullie sprak, dat je bezig bent met het opnemen van een nieuw album.
3: Zeker.
2: Waar ik eigenlijk al heel erg naar uitkijk.
3: Wat lief, wat lief.
2: Ik heb
3: lief.
2: Daar een voorproefje van gehoord bij de Haagse Zomerhit. Jongens, daar komt een snoepje aan. Maar hoe staat het daarmee?
3: Ja, volle toeren. Volle toeren. We hebben gewoon echt bij dit album hebben wij gekozen om heel langzamerhand te werken aan ja, iets waar we heel trots op willen zijn.
4: Ja.
3: Ja, zeker. Dus het is nog niet af, maar we zijn heel druk bezig.
2: En jij viel meteen met je neus in de boter?
4: Ja, ik meteen een nieuw album meedoen, dus wat leuk.
2: Is dat, vind je dat, ik kan me zo voorstellen, als je er nieuw bij bent, deze mensen die hebben een duidelijke synergie met elkaar. Mm-hmm. Is het lastig om erbij te komen of ben je netjes begeleid?
4: Het was wel lastig. Ja, zij zijn zo op elkaar ingespeeld. Dus dat was wel even pittig binnenkomen. Maar dat is nou helemaal een mooie flow geworden.
3: Maar je hebt ook een onderscheid tussen muzikaal blenden en persoonlijkheid blenden. Ik bedoel, het is niet voor niets dat hij er lekker bij kan springen en gewoon lekker gelijk mee kan doen. Ja. Dus het is gewoon als je op een trein instapt, die al snel gaat, dan moet je zeggen, oké, we moeten even kalibreren. Maar uiteindelijk.
4: Het is echt helemaal top en het werkt helemaal en we zitten helemaal in de flow. En
2: ik ben zo vreselijk nieuwsgierig. Krijgen we vandaag ook een voorproefje? Wel?
3: Ja, wie weet.
2: Je houdt me gewoon in spanning.
3: Als we het gaan doen, ga ik het zeker zeggen.
2: Nou, dat vind ik fijn. Want dan moeten mensen namelijk heel hard, dus moet sowieso opletten, maar dan extra. Van, hey, dit is jullie primeurtje.
3: Zeker.
2: En jij hebt ook ontzettend goed nieuws gehad deze zomer. Jij bent toegelaten.
3: Ja, klopt, ja. Klopt. Oh, we zitten midden in de interweek.
2: Ja, in de interweek. Even voor de luisteraars thuis. Waar is ze toegelaten? Niet de opleiding verpleegkunde.
3: Had ook
2: gekund. Had gekund.
3: Dat weet ik niet, maar.
2: Maar welke opleiding ga je doen? Of ben je aan het doen nu?
3: Ja, ik ga zang studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Dus we zitten midden in de introweek met allemaal nieuwe gezichten, lieve mensen, overprikkelende ervaringen natuurlijk, hoort erbij.
2: Ja, vind je het, is het veel of denk je?
3: Ja, het is voor mij vind ik het sowieso wel moeilijk om, nou moeilijk is een groot woord. Ik vind het altijd heel veel om heel veel nieuwe mensen te ontmoeten. Dus super leuk, want dat zei ik ook echt continu van, ondanks dat het gewoon vermoeiend is, is het super gezellig en zo indrukwekkend om te zien hoe iedereen van over de hele wereld samenkomt om gewoon iets te doen wat ze super leuk vinden vooral.
2: Zo mooi dat zo'n opleiding bestaat ook. Dat vind ik heerlijk.
3: Ja, gelukkig maar.
2: Precies, het moet ook zo blijven. En jij, jij bent toetsenist, dan moet je theoretisch piano kunnen spelen.
4: Ja, dan moet je een beetje kunnen pingelen. Ja, nee, ik doe ook conservatorium, maar dan Rotterdam. Dus Codarts.
2: Bij Codarts.
4: Ja.
2: En welk jaar zit jij nu?
4: Ik zit nu in de derde. Ik ben van de tweede naar de derde gegaan.
2: Ja, gefeliciteerd, je bent over. Ja, gaat dat ook nog zo?
4: Ja, niet helemaal. Maar het is, als je die goed doet, dan heb je weer pech. Maar ik ben over, dus
2: dat
4: is
2: fijn.
4: Top. Ja, zeker.
2: En wat brengt dit jaar? Want ik neem aan dat je ieder jaar, het eerste jaar zal je van alles moeten proberen.
4: Veel
2: maar langzaam.
4: Bandjes.
2: Veel bandjes?
4: Ja, veel bandjes, veel spelen. En minder in de schoolbanken, minder de theoretische dingetjes, maar meer praktisch.
2: Maar als jij zegt veel bandjes, dan word ik onrustig. Want dan denk ik...
4: Ja, mijn hele staat voorop. Hè?
2: Dat wilde ik even weten.
3: Daarom. Nee, maar het is juist ook, denk ik, super gaaf. Dus ook als jij als band bestaat uit leden die super verschillende invloeden de hele tijd krijgen, dan ga je daar kleine elementen van gebruiken. Dus zeker. Dat is juist heel gaaf als je van alles doet wat gewoon super gek is, van klassiek tot weet ik het wat hardcore track produceren. En dat neem je allemaal onbewust toch wel echt mee.
4: Klopt.
2: Ja, maar nou, dat weet ik van wat ik al ken van jullie, dat er heel veel elementen in zitten. Ik heb ooit een keer met jou een soort spelletje gedaan, dat ik probeerde te raden wie er van de funk en wie er van de...
3: Kunnen we nog een keer doen?
2: Ja, precies. Ik ga straks goed opletten. Maar dat, ja, als je een nieuw album gaat schrijven, ik kan me zo voorstellen, leuk al die invloeden en ook moeilijk. Want ergens moet op een gegeven moment de klap gaan vallen. Dan moet je zeggen, ja, nou niet piemelen, we gaan nu iets anders doen. Ja.
3: Mooi woord.
2: Ja, ik heb een heel beperkt vocabulaire. Dat nee, juist, blijkt maar weer.
3: Nee, juist heel rijk. Ik heb hem nog nooit eerder gehoord. Dus ja.
2: Voortaan in de oefenruimte. Niet piemelen, piemelen nou, en door.
3: Oké. Okay. Ja. Nee, ja, maar het is denk ik... het is tuurlijk, je kan niet ontkennen dat het gewoon soms een challenge is. Tuurlijk. Maar ik denk dat het juist wel heel gaaf is als je dan uiteindelijk wel uitkomt. En dat het ook automatisch gaat wanneer je met elkaar in de studio zit. Dus dat hebben wij ook gemerkt. Weet je, dat is een heel voortraject met allemaal chaos en demo's en dingen. En dan heb je eigenlijk gewoon slechts de schets van wat je allemaal ongeveer denkt te gaan willen opnemen. En dan uiteindelijk zit je in de studio. En dan kan het opeens soms wel iets heel anders worden. Ik denk dat wij ook wel echt een nummertje erop hebben zitten waarvan we allemaal niet hadden verwacht dat dit überhaupt uit ons zou komen.
2: De eerste drum and bass track?
3: Wie weet? Wie zou het zeggen? Nee, ja.
2: Ik ben zo vreselijk benieuwd. Het zou zo leuk zijn als ik het als kerstcadeautje voor iedereen kon kopen. Oh, ik doe er verder niks mee. Maar
3: een goede idee hier.
2: Klein beetje duwen.
3: Ja,
2: ja, wie weet. Toch? Nou, jullie hebben natuurlijk al een album uit. Wat wij overigens ook graag draaien op Girl Power Radio.
3: Wat leuk. Wat leuk.
2: Niet geheel zonder invloed van jullie fans.
3: Wat leuk.
2: Want
3: leuk.
2: Het wordt vaak aangevraagd. Dat valt mij op. Dus jullie doen daar iets goeds in.
3: Heel dankbaar trouwens voor de luisteraars die luisteren op dit moment. De support betekent alles voor ons.
2: Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ben je... want kijk, muziek maken is één, maar je wil het ook graag aan mensen laten horen. Mm-hmm. Hoe doen jullie dat met elkaar? Maak je een plan voor je promo? Of hoop je gewoon maar dat je geluid ergens heen waait en dat iemand het dan oppikt?
3: Nou ja, hopen, dat heeft tot nu toe nog niet echt gewerkt, denk ik. Ik denk dat een doel hebben en een visie hebben is heel belangrijk. En ik denk dat wij ook met Masquerade hebben wij het heel erg fysiek in de stad aangepakt. Dus we hebben het met samenwerking van de gemeente Den Haag gedaan. En daarbij was ons doel dus ook echt, los van muzikaliteit, om echt de Haagse community ook heel erg te verbinden. En dus toen zijn wij bijvoorbeeld dus allemaal Haagse bands gaan betrekken om dan in een clipshoot in de Grote Kerk in Den Haag, om dan een gemaskerd bal neer te zetten. Nou, dan creëer je een soort verbinding. En dan ga je naar elkaars EP-release kijken. En ja, zo ontstaat dat, zeg maar, de betrokkenheid. En vanuit daar kan je verder werken. En er zijn zoveel duizenden manieren om het te doen. Dus ja, de juiste manier, weet ik niet of die bestaat.
2: Maar hopen is het niet.
3: Nee, hopen.
2: Je moet wel echt wat doen. Nee.
3: Ja.
2: En ik hoor jou echt zo meeknikken.
4: Ja, ja.
2: Want je bent er pas 2 maanden bij. Maar kenden ze je daarvoor al?
4: Ik ben hier eigenlijk gekomen via de drummer, Daniel.
2: Ah.
4: En die zat op Codarts. En zo zijn we samen gaan spelen. En toen kwam de vraag of ik een keer wilde invallen. Maar ze hebben dit allemaal heel haarfijn uitgelegd voordat ik hier kwam. En dat hele proces, ook die videoclip en alles erop en eraan. Er zitten bloed, zweet en tranen in. En ook de verhalen erachter zijn echt keihard gewerkt. Dus,
2: videoclip? Komt er een nieuwe videoclip?
4: Wie weet.
3: Wij gaan lekker aan tafel zitten.
4: Zeker.
3: De komende periode. Want je hebt natuurlijk het hele muzikale traject. Maar dan behandelen we zeg maar alles eromheen ook echt als een apart traject.
4: Ja.
3: Dus gaan we weer gewoon zitten en kijken van oké, wat zijn nou leuke manieren, authentieke manieren. Ik denk dat dat het belangrijkste is om mensen te vertellen over onze muziek. Want je wilt nooit overtuigen. Ja. Iemand moet gewoon het luisteren en denken van oké, ik voel me hier wel verbonden mee of niet. Ja, dat is allemaal oké.
2: Dus. Dit vind ik heel mooi. En als wij daar een rol in kunnen spelen, doen wij dat graag. Ja, en ik denk dat ze beneden inmiddels staan te trappelen, toch? Of niet? Dus wat wij gaan doen, wij gaan een nummer starten. En in dat, ten tijde van dat nummer kunnen jullie lekker naar beneden.
4: Top.
2: Alles opstarten. Dan kom ik met jullie mee, want ik wil die mensen in de zaal ook nog even zien. En dan gaan jullie knallen.
3: Ja, bedankt dat we hier langs mochten komen. Weer wat een eer. Altijd gezellig hier. En we gaan er een leuke avond van maken.
2: Ik ben altijd blij als jullie er zijn. Super bedankt voor jullie tijd. En tot zometeen op het podium.
3: Yes.

Dankjewel. Wel. Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond, lieve mensen in de zaal. Goedenavond, lieve mensen thuis. Wij zijn Helit. En het volgende nummer is een gloednieuw nummer van ons. Hey, tell me that you're mine.

Voor de luisteraars die het hebben gemist. Hi, goedenavond lieve mensen. Wij zijn Heylit. En het is voor ons een eer om hier vanavond een paar nummertjes voor jullie te mogen spelen. Op de enige echte Girl Power Radio! Afgelopen tijd hebben we super hard gewerkt aan een gloednieuw album. En misschien, heel misschien, als het publiek in de zaal heel lief is vanavond, dan mogen jullie er wel eentje alvast stellen. Dit is Time.

Dank jullie wel. En dan gaan we nu over naar een hele andere sfeer, lieve mensen. Want de laatste keer dat wij jullie spraken, toen hadden wij een gloednieuw nummer voor jullie gespeeld. En hij gaat, laat me jullie meenemen naar vroeger. Toen het allemaal wat meer zorgeloos was. En dit is House in France.

Dank jullie wel. En voor de mensen die het net gemist hebben op de radio, dit is dus ons nieuwe nummer van het nieuwe album. En dit is ook het nummer die wij voor Zomerhit hebben geschreven.

Dank jullie wel, lieve mensen. En dan gaan we nu over naar ons allerlaatste nummer. Lieve mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wil jullie graag motiveren om te blijven luisteren, want

0: Dankjewel, lieve mensen. Wij zijn Helert.
1: Wauw, wat een optreden. Ja, dit is, het was hem wel, hè?
2: Zo.
1: Potverdorie, wat een lekkere aftrap van de avond. Heel hartelijk bedankt, Helert. Maar we gaan vrolijk door, want aan tafel zijn inmiddels geschoven de heren van DK Rebirth.
2: Dat zijn wij.
1: Dat zijn jullie.
3: Goedenavond.
1: Stel je even voor aan onze luisteraars, kijkers.
2: Ja, wij zijn DK Rebirth. Dit is Wouter, ik ben Danny. En we zijn maar met z'n tweeën, maar we proberen wel een stuk meer geluid te laten horen live dan je ziet op het podium waarschijnlijk.
1: Nou, ik weet dat dat waar is, want ik was natuurlijk bij de zomerhit.
2: Ja.
1: En ik zag jullie aankomen in het pijpenlaadje van waaruit wij uitzonden. En ik dacht, een leuk akoestisch setje.
2: Ja.
1: Ja. Was niet waar, kan ik je vertellen.
2: DK Rebirth Unplugged, dat bestaat niet.
1: Nee, dat bestaat niet. Want we hebben natuurlijk een knijterharde drum. Dat is logisch dat niet echt akoestisch... Nou, het zou kunnen.
3: Het is
1: ben je een kagon? Ja, ik wil het zeggen. Maar dan kom jij met een soort knutselbord. Ik zeg het oneerbiedig, maar ik bedoel het eigenlijk vol bewondering en jaloezie.
2: Het is ook wel veel vingers in veel papjes of zo. Dat is volgens mij de uitspraak, toch?
1: Veel vingers in veel papjes.
2: Ja, nu wel in ieder geval.
1: En veel brokkels in veel melk.
2: Veel brokkels in melk.
1: Ja.
2: Nou, ik leer wel veel vandaag.
1: Ja, nee, dat is, ik bedenk ze waar je bij zit.
2: En piemelen ook, toch?
1: Ja, dat is piemelen. Ja, dat doen jullie niet veel? Of?
2: Volgende
1: voor de
2: vraag.
1: Mensen die het vorige gesprek niet hebben gevolgd. Dit is echt een heel logisch
3: vervolg.
1: Ja.
2: Je moet gewoon even terugluisteren.
1: Even terugspoelen als je thuis zit. Je kan dit later trouwens ook gewoon terugkijken op ons YouTube-kanaal. Dan kun je helemaal opzoeken wat ik daarmee bedoelde. Maar even terug naar jouw bord.
2: Ja, ik heb veel dingen. Ja, maar ik moet ook veel dingen doen.
1: Ja, want jij moet dus in je eentje die vijf koppen die daar dan hier zouden staan. Moet jij dan even...
2: Ja, ik doe gitaar. Ik bedoel, je ziet dat ik een gitaar heb omheb zo meteen. En dan heb ik ook nog gezorgd dat de gitaar tegelijk een bassignaal verstuurt. Dus dan heb ik gitaar en bas al. Dus dan heb ik al twee instrumenten.
1: Tegelijkertijd?
2: Ja, het gaat door een splitter.
1: Maar hoe?
2: Die dus het signaal van één naar twee plekken stuurt. En die ene, die gaat door een octaver. En dan maakt hij hem een octaaf lager. En dan gaat hij naar de bas. Na wat.
1: Maar dat vraagt volgens mij ook heel ingewikkeld spelen. Want dat lukt je niet even met vier akkoorden.
2: Ja, je kan niet alles spelen, dat klopt. Ja. Ik heb wel een mooi apparaatje die zorgt dat het nog een beetje goed klinkt. Maar ja, je bent beperkt in hoe je iets schrijft. Maar dat maakt het ook weer... Ik bedoel, beperkingen zijn juist hoe leuk... Als je binnen kaders iets kan maken, daar komt creativiteit
3: vandaan. Ja, we zijn juist creatiever geworden door dat we met z'n tweeën zijn gaan spelen.
2: Ja,
1: denk ik wel. Want je zegt zijn gaan spelen. Waren jullie eerst met z'n achttienen?
3: We waren eerst in een grotere bezetting.
1: Ja.
3: Veel verschillende mensen ook gehad. Maar wij waren met z'n tweeën altijd wel de kern.
1: Ja.
3: En uiteindelijk zijn wij
2: hardcore.
3: Ja. Dus zo zijn wij ook DK Rebirth eigenlijk begonnen.
1: En gaat dat ook over, is dat ook meteen een soort van waar de naam vandaan komt?
2: Ja.
1: Verval en wij vinden onszelf eruit.
2: Een van de eerste die het echt opmerkte, dat cool. Die chaos in, het alles verviel een beetje. Ook omdat we steeds bandleden hadden die dan toch weer weggingen. Het klinkt alsof we heel erg
1: verlaten
2: zijn.
1: Misschien is het ook zo. Nou, maar ik kan me voorstellen, dat ik ga dit even duiden volgens Rea.
2: Oké.
1: Je begint vaak heel enthousiast in een band. En er is mij opgevallen, er is een aantal mensen dat dan een visie heeft. En denkt, ik wil daar naartoe. En de rest zegt, ik vind het gewoon heel leuk om te spelen. Ja. En dan gebeurt er een levensgebeurtenis. Er komt een partner, er komt een kind, er komt een nieuwe baan. Iemand wil een opleiding volgen.

0: maar Wouter, die doet ook best veel hoor. Hij, ja, hij drumt.
1: Twee stokjes.
0: Ja. Twee stokken in twee handen.
2: Ja. Ja.
0: Nee, maar wat doe je nog meer naast drummen?
1: Ja, ik maak de backing tracks die je hoort. Die produceer ik voornamelijk. Die speel ik ook soms live af. Sommige geluiden, sommige effecten die je hoort. Dus deels backing track, deels zelf aangeslagen. En daaroverheen moet ik ook nog straks zien te drummen. Dus
2: het is best een klusje. Ja.
1: Is ook een klusje.
2: Hoe is het met jouw hersenhelften? Die kunnen goed naast elkaar functioneren.
1: Ja, dus, die gaan allebei een eigen kant op. Ja,
2: dat moet je maar kunnen. Ja. En dan moet het ook nog een geheel zijn. Ja, ik moet zeggen, ik ken jullie geluid en ik ben fan. Ik vind het geheel heel fijn om naar te luisteren. Eigenlijk nodig ik nooit bands uit die ik slecht vind.
0: Hey.
2: For reasons.
0: Score.
2: Dus dat is, ik vind het heel, heel, heel tof wat jullie doen. En ik vraag me dan af, want je bent ooit een band begonnen, een jaar geleden, met 18 mensen. Nou ja, zoveel zullen het er niet geweest zijn. Was dit altijd waar je dacht dat je naartoe ging? Of dacht je, ik ga gewoon gitaar spelen? Want ik gok dat je daarmee bent begonnen.
0: Nou,
2: en jij met drums. Of misschien niet. Misschien heb jij wel eerst dwarsfluit gespeeld en is het nu...
1: Ik wil het... mijn moeder speelt dwarsfluit.
2: Hey.
1: Ik ben op de blokfluit begonnen. Die ben ik gelukkig ervan afgestapt. Tenminste, gelukkig. Ik vind tot drum iets leuker. Met de reden omdat ik het gewoon cool vond. Ik luisterde altijd al in groep 6 en zo, Nirvana en Linkin Park. Dus dan is het logisch dat ik iets hards ga spelen.
2: Ja.
0: Logisch.
2: Dat kan niet anders.
0: Voor mij was dat niet logisch hoor. Want ik was heel erg veel meer de singer-songwriter richting in het begin. En dan heb ik, toen we elkaar 12, 13 jaar geleden leerden kennen of zo. Toen liet ik hem wat horen van mij. En dat was dan een hele softe muziek eigenlijk. En hij zei... misschien kunnen we wel een keer wat proberen. Ik drum namelijk. En ik dacht, ben benieuwd. En toen zijn we langzaam ietsje hardere nummers. En het ging steeds ietsje harder. Tot een grens, want we willen ook weer niet te hard of zo. En daar is dit uit voortgekomen.
2: Dit is precies voor jullie lekker. Voor ons ook trouwens. Ga ik jullie vertellen. Als we het hebben over ambitie en dromen. Want als ik jullie over 5 jaar spreek, waar zijn we dan? Wat is er dan hopelijk gebeurd? Zonder beren op de weg en alles zit mee.
0: Ja. Weet jij het, Wouter?
1: Dan hebben we op Lowlands gestaan. Of een dergelijk festival. Of in het buitenland, in een festival. Zoiets lijkt me wel echt heel tof om te doen. Voor een groot en nieuw publiek. In een mooie grote tent. Met een goede lichtshow. Dat is echt wel waar ik naar uitkijk.
2: Nou, ik ga je beloven dat je vandaag ook een hele goede lichtshow krijgt. We hebben daar een ontzettend goede crew hier.
0: Holy moly.
2: Ja, wat tof is hier, dat wil ik nog wel even benoemen ook voor de mensen. De crew hier zit zo in de muziek en dat zie je aan het licht. ik denk dat ze helemaal mee gaan rocken met jullie.
0: Zeker. We zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Ik word altijd enthousiast als ik een mooie lichtshow over me heen krijg. Ik zelf ook lekkerder spelen.
2: Nou, dat belooft heel veel goeds. Ik zag ook dat jullie wat fans hebben meegenomen.
0: Ja,
2: mogen ze ook horen? Zijn ze er nog? Of zijn ze allemaal buiten aan...
1: Kijk.
2: Nu doen ze een beetje flauw, maar ik heb ze namelijk wel gezien.
0: Ik ook.
2: Ja, superleuk. Jullie mogen gaan opbouwen, want dat moet gaan gebeuren.
1: Yes. En dat moeten we heel snel gaan doen.
2: Want het is een hoop. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor je aanwezigheid. En,
0: graag gedaan. Bedankt dat we hier mogen zijn. Wat een prachtige avond.
2: Ja, ga knallen. Tot zometeen.
0: Dank je.

Ja, ja. Dank je. Oh, wat fijn om hier te zijn, omringd met mooie mensen en met alle mooie mensen thuis natuurlijk. Ah, wij, zoals ik al zei, we zijn DK Rebirth. Het volgende nummer dat wij gaan spelen, dat is nieuw. Het nummer bestaat nog nergens. Kan je nergens vinden, behalve vanavond bij ons hier live. Het nummer heet Meaningless. Het komt bij mij wel dichtbij. Het gaat een beetje over dat sommige dingen kun je iemand niet aanleren. Je kan het iemand alleen maar laten voelen. En ik ben zelf docent in het onderwijs. En je wil soms dingen echt heel graag aan die kids meegeven. Maar soms moet je het gewoon zelf meemaken om het te begrijpen. Nummer 8, Meaningless.

0: 시작해요.
1: Dit volgende nummer mag ik aankondigen, nu ik tegenwoordig ook een microfoon bij me heb. Dit heet Awake. Wij hebben hier ook een videoclip voor geschoten, onlangs. Die is te vinden op onder andere YouTube. Volgens mij kunnen we dan bijna beginnen. Zo lang praat je hebben we ook niet ingestudeerd.
2: Let's go.

Dames en heren. De reden dat wij hier staan is omdat we aan de Haagse zomerhitcompetitie mochten meedoen. En door de voorronde kwamen. En in de finale kwamen. En toen ook nog eens tweede. Wauw. We waren echt super blij. En voor die wedstrijd mocht je een zomerhit schrijven. En onze inzending was een nummer genaamd Back to the Beginning. En die willen heel graag voor je spelen.

0: Ja, dit wordt de laatste, jongens. Dit wordt echt de laatste. Ah. Kom op, je bent betaald om dat te doen of zo, volgens mij. Nootste nummer. Ook eigenlijk potentieel een zomerhit, vonden wij tenminste. Maar het nummer heet Heat. En het gaat ook over hitte, maar meer over een soort van... Kom op, doe nou wat je moet doen. Stel het niet uit, ook dat een beetje. Voel de hitte onder je voeten, als je begrijpt wat ik bedoel. Heat. Ook op Spotify te vinden trouwens. Een hoop nummers van vanavond kan je op Spotify vinden, dus als je ons opzoekt. Daar staan ze.
1: Ready?

lijken op elkaar. Proberen. Oh. Ik hoor het als je thuis niet meedoet, hè. Oh. Wat muziek erbij?

0: Ja, wat een vet optreden weer. Zometeen zit hier bij mij aan tafel. Nu al zelfs komt hij gewoon aanlopen. Het is Sander. Hi.
1: Hallo.
0: Ja, de vaste luisteraar van Girl Power Radio kent jou al. Jij hebt namelijk een keer een middag bij ons in de middagshow gezeten.
1: Dat klopt. En dat... Hoor
0: jij niks? Nou, dan kijken we even naar onze technicus.
1: Maar het maakt allemaal niet uit. En er komt nog iemand. Even één ding. Als je wit en zoet hebt, heb je chaos.
0: Ja, nee, maar dat geeft helemaal
1: dat
0: niet.
1: Is al wel,
0: wij houden van chaos.
1: Hallo.
0: Onze
1: nieuwste aanwinst, Kevin.
0: Ja. Hi Kevin, welkom.
2: Hi. Hallo.
0: Ja, nieuwste aanwinst. Ik heb je wel gezien tijdens de zomerhit.
1: Klopt.
0: Toen ging er iets mis met de gitaar van de man die niet aan tafel zit nu.
1: Ja. Nee, die is niet meer.
0: Nou zeg.
2: Zijn gitaar kon ik redden, maar hem helaas.
0: Nou, dus jij bent nu de nieuwe.
2: Ja.
0: Nou, geloof ik niks van.
2: Van Rodi naar gitarist.
1: Maar wonder bestaan. Dus hij kan nog tot leven komen. Als we allemaal maar genoeg bij onszelf denken, dit komt goed.
0: Het gaat goed komen.
1: Dit gaat goed komen.
0: Ja, voor de luisteraars die onder een steen hebben gelegen. Bitterzoet is de afgelopen maanden veelvuldig bij ons voorbij gekomen. Zowel aan tafel als gewoon in de muziek. En je deed hartstikke mee. Jullie deden mee met de zomerhit.
1: Hartstikke.
0: Hartstikke. Want ineens had je gewonnen.
1: Ja, niet verwacht. We staan nu vanavond met twee mensen op het podium die daar ook hebben gestraald. En ik vraag me nog steeds af waarom wij hebben gewonnen. Maar het is wel zo.
0: Ja.
1: Maar ja, prachtige muziek al vanavond, toch?
0: Ja, zeker.
1: Kan niks anders zeggen.
0: Nee, maar dat betekent niet dat we al klaar zijn, want ik verheug mij ook erg op jullie optreden.
1: Ik verheug me daar ook op.
0: Je had een ontzettend lekkere zomerhit geschreven. Je hebt nu dus een nieuwe ex-Rodi, nu gitarist erbij. Betekent dat ook dat er nieuwe muziek aankomt?
1: Er komt sowieso nieuwe muziek aan. Ja, maar die belofte had ik al gemaakt ook. Hè?
0: Ja, maar wanneer dan toch?
1: Dat is een beetje het probleem, ja. Nee, ja, we hebben de afgelopen maand hebben we kaart gezeten om met Kevin ook voor hem partijen te bedenken. Want ja, mijn muziek is eigenlijk helemaal niet geschreven voor een tweede gitarist. Maar ja, we kwamen hem tegen op straat, vroeg om een euro en...
0: Zijn,
1: we dachten,
0: we
1: ja,
0: graag een
1: onze
0: tegenbod.
1: Extra gitarist, dachten wij. En dat is ook zo gebeurd.
0: Ja. Want, ik ga nu bijna... Speelde je al gitaar of is dit ook de eerste keer dat je...
2: Nee,
0: dat wel.
2: Ja.
0: En heb je in andere bandjes gezeten of was je vooral een solist?
2: Nee, wel in andere bandjes gespeeld. Ook met Sander en Iver, ook van Bitterzoet. En Luc, die er helaas vandaag niet bij is. Hebben we voorheen de formatie Permanent Marker mogen zijn.
0: Wat is er gebeurd met de permanente stift?
1: Die komt terug. Alleen op een andere manier. Ja, permanent is die sowieso.
0: Ik
1: ben al 20 jaar met deze mensen. Of zelfs 20 of 30 jaar, om het zo te zeggen. En het verveelt nog steeds niet. Dus we blijven muziek maken. En we gaan door. En als het niet zoals toen Permanent Marker of nu Bitterzoet is, dan is het wel onder iets anders. Maar we zullen altijd wel, denk ik, gewoon doorgaan, toch?
2: Zeker.
1: Muziek is verbindend en blijvend.
0: Zeker weten. Jij moest er ineens aan geloven, want er moesten dus partijen voor jou geschreven worden.
1: Klopt. Nou, met hem.
0: Ik wou net zeggen.
1: Hij heeft er zeker zijn aandeel in gehad.
0: Ik wou inderdaad vragen, moest jij dan ineens, kreeg je gewoon een partituur voor je met veel succes daarmee? Of?
2: Nou, een aantal nummers staan al op Spotify, dus daar kon ik zelf al thuis mee aan de slag. Een aantal partijen hebben we of de synthesizer of de partijen van Iver kunnen aanvullen en aansterken. Ik denk dat dit een heel mooi begin is van een extra partij in meerdere nummers.
1: Dus dat denk ik ook. Ja. Ja, ben ik het mee eens. Ja.
0: Jij speelt.
1: Goed gekeurd.
0: Ja, je mag blijven. Yes. Voor vandaag. Hey, jij speelt gitaar. Hoorde ik jou nou net zeggen, toen speelde je nog drums?
1: Toen was ik drummer.
0: Maar waarom, niet dat ik het erg vind, want ik ben heel blij met wat je doet. Maar wat is die overstap?
1: Toen we in Permanent Marker zaten, dat is zeg maar een soort van... gestopt omdat onze vocalist / bassist is vertrokken naar Berlijn. Is ook de reden waarom onze synthesizer meneer er vandaag niet bij is, want die woont in Berlijn.
0: Kijk.
1: Maar ja, dat is eigenlijk de reden waarom we zijn gestopt. En na een tijdje begon het enorm te kriebelen. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon weer muziek maken. En ja, ik ben gewoon heel blij dat het contact met deze drie heren goed is gebleven. En dat we ja, eigenlijk weer gewoon met z'n vieren, zoals vroeger, op het podium mogen staan. En hopelijk worden dat nog meer mensen, want... Ja, hoe meer mensen op het podium, hoe groter vrucht. Het feest. Ja.
0: Maar ik moet je me even helpen hoe je van drums naar gitaar komt?
1: Je legt zeg maar je stokjes neer.
0: Oké, en dan?
1: Dan sta je op, want ja? Bij een drumstel zit je meestal. Ja. En dan pak je je gitaar.
0: Want die had je al.
1: Nee.
0: Dat zie je, dat bedoel ik.
1: Sorry, die moet je dan wel even kopen. Oh. Die moet wel even gekocht worden.
0: Ja, en maar dan moet je toch ook... neem ik aan, iets met toetsen kunnen?
1: Nou ja, of is daar is gewoon, muziek wel bij
0: ben
1: mij
0: jij
1: begonnen?
0: Een autodidact?
1: Hoe noem je mij?
0: Het was geen scheldwoord. Het was,
1: nee, ik weet,
0: ben
1: ik
0: jij een zelflerende
1: het
0: entiteit? Nee, ik snap je.
1: Ik denk het wel. Ik kan niet, als iemand nu een noot speelt, kan ik niet zeggen welke noot het is. Maar zet een piano voor me, dan kan ik hem wel vinden. En kan ik het vervolgens naspelen. Ja, op die manier heb ik mezelf piano leren spelen en heb ik mezelf in de muziek gebracht.
0: Nou, dat is alleen maar mooi. Jullie zijn de enige band vanavond die Nederlandstalig zingt.
1: Was de rest niet Nederlands? Er is tegenwoordig zoveel Engels in de Nederlandse taal. Ik weet het niet meer.
0: Ik ben heel benieuwd naar of dat is omdat je denkt, ik ben dol op Nederlands. Of heb je zoiets van, mijn Engels is bagger en ik...
1: dat kan ook, een combinatie, hè? Nou ja, combinatie van. Ik hou niet van Nederlandstalige muziek over het algemeen. Zeg maar, er zijn een hele hoop genres binnen de Nederlandstalige muziek waar ik niet van hou. Laat ik mezelf even indekken.
0: Ja, slim.
1: maar ja, ik denk dat er wel gewoon genoeg Nederlandstalige muziek is die wel heel vet kan zijn. En die ook wel gewoon heel vet is, overigens al.
0: Ja.
1: Ik denk dat de Nederlandstalige muziek over het algemeen een beetje een verkeerd naampje heeft gekregen vanwege sommige genres.
0: Vanwege de feestende.
1: Vanwege de zeg maar de carnaval, de volksmuziek.
0: Oh, deze ook.
1: Het is meteen al inderdaad zo. Het is allemaal heel, heel gezellig en zeker leuk op een feestje. Maar ik denk dat Nederlandstalige muziek ook veel meer kan brengen dan alleen dat.
0: Dat is zo. Ik vind het ook leuk dat je het zegt, want ik vind jouw muziek af en toe ook verschrikkelijk feestmuziek. Dus ontzettend feestje maak jij ervan. Dus het is niet dat het geen feestmuziek is.
1: Maar ja, we zijn ook bitterzoet. We hebben twee kanten.
0: Mooi.
1: En we laten vanavond het liefst het feestje zien, zeg maar.
0: Nou, dat,
1: maar de teksten zijn wel soms wat confronterend.
0: Schrijven jullie die samen of ben jij hoofd?
1: Die schrijf ik wel, wel zelf in mijn eentje. Dus sommige teksten schrijf ik ook wel samen. En misschien dat Kevin daar in de toekomst ook een deel aan gaat uitgeven. Ja, dat weet ik niet. Dat is meer gewoon, wat staat er op de planning en wat gaan we doen?
0: Kevin die heeft zijn dagboek al klaar hoor. Die heeft allemaal
2: hele verhalen.
0: Ja, precies.
2: Eindelijk in het Nederlands.
1: Hoe die vroeger gepest werd door Sander.
0: Ja, waarschijnlijk. En toen ineens een euro kreeg en toen zat hij in een band.
2: Eerst een gitaar van Iver repareren en toen mocht ik meespelen.
0: Ja.
1: En we beginnen ergens, hè, allemaal.
2: Daarom, ik ben ook heel dankbaar voor deze kans.
0: Nou, ik ben
2: Daarom
0: blij
2: ben ik zo stil ook. Ik ben bang dat ik het al verpest voordat ik mag.
0: Ik snap het. Ik begrijp dat je pas echt uit de school klapt hierna.
2: Nee, dan hebben we weer een interview, toch?
0: Dat wou ik zeggen. Ik bel jou gewoon van de week even in de middagshow. Van, zullen we nou eens even eerlijk zeggen hoe het was?
2: Ja.
0: Maar leuk dat je er bent.
1: Ik luister altijd mee, hè. Mijn Girl Power Radio staat aan.
0: Kijk.
1: Altijd.
2: Kijk.
0: Dat vind ik heel fijn. Dus ik denk dat ik het nog leuker vind te weten dat je luistert. We vinden het natuurlijk ook heel leuk dat jullie thuis luisteren. Het is tijd om te gaan luisteren naar Bitterzoet. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat je er bent. Ik ben verschrikkelijk trots dat ik al deze drie bandjes vanavond bij elkaar mocht hebben. Jullie mogen heel hard naar beneden, niet te hard, want dan kletter je van die trap af. En gaan opbouwen. Wij gaan even muziek draaien en daarna gaan we lekker feesten met Bitterzoet.
2: Dankjewel.

dan is het nu tijd voor Bitter Zoet. Zijn we er klaar voor in de zaal? Dat kan veel enthousiaster en harder.

dames en heren, proost op jullie. Dankjewel voor het komen. Dankjewel voor het regelen. Dankjewel voor het luisteren thuis. En gewoon meedoen, toch?

0: Dankjewel. Dames en heren, ik had hier bij me Kevin en Iver. En hadden jullie het naar je zin? Ik ook. Rea is ook kapot.
1: Ja joh, ik ben helemaal buiten adem. Lieve, lieve mensen. Lieve Bitterzoet. Lieve Helid. Lieve DK Rebirth. Dank jullie wel voor het een ongelooflijk succes maken van deze eerste avond. Girl Power on Stage van het nieuwe seizoen. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie er allemaal waren. Ik wil de kijkers thuis bedanken. Ik wil de mensen hier bedanken. De Polonaise vierders bedanken. Special thanks to de mensen achter de bar die ervoor hebben gezorgd dat we niet hebben uitgedroogd. De fantastische crew van de Kroephoekfabriek. En natuurlijk mijn eigen crew. Dank jullie wel, jongens. Voor de mensen thuis, wij zijn er weer volgende maand. We beginnen dan op 7, zeg ik dat even goed, 7 oktober in Musicon. En dan zijn we daarna hier weer terug in de Kroephoekfabriek. Voor nu is mij niets anders dan tegen je te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het aller, aller, allerliefst voor je eigen. Precies. Fijne avond en tot ziens.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

je ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.